0: Meer dan 6 decennia hits. Jij hoort bij ons. Hoort bij ons.
1: Non-stop nacht.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 3 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Bij een steekincident bij een asielzoekersopvang in Den Bosch zijn afgelopen avond een man en een vrouw gewond geraakt. Het incident gebeurde rond 8 uur aan de Bruistensingel in de Brabantse hoofdstad. Beide slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht, waar de gewonde vrouw ook direct is gearresteerd. De politie heeft de zaak in onderzoek en is nog op zoek naar de aanleiding van de steekpartij. Het grensmeer Lac de Brennet tussen Frankrijk en Zwitserland staat door aanhoudende droogte vrijwel volledig droog. Normaal is het 25 tot 30 meter diep. Uit protest tegen het uitblijven van overheidsacties hebben wanhopige buurtbewoners op de drooggevallen bodem in metersgrote letters de woorden help en SOS geschreven. Schepen liggen er al maanden vast, vissen zitten opgepropt en de beroemde waterval is stilgevallen. Het historische diepterecord van het Kalksteenmeer uit 1906 komt ernstig dichtbij. De Amerikaanse Christa Pike ligt nog altijd buiten bewustzijn aan de beademing na een mislukte executie in de VS. Hoewel ze woensdagavond 2 dodelijke injecties kreeg, bleek ze nog steeds in leven te zijn en werd ze daarna met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Volgens haar advocaten raakte de ingespoten vloeistof buiten haar aderen, wat leidde tot ernstige brandwonden en een kritieke toestand. Artsen vechten op dit moment voor het leven van de ter dood veroordeelde Christa Pike. En de Amerikaanse president Trump ziet af van een exportverbod op diesel. Trump dreigde eerder met zo'n stop als Europa niet meer brandstofvoorraden zou vrijgeven, maar hij noemt dat idee nu achterhaald. En hij zou het ook nooit doen, zegt hij nu. Aanleiding is het besluit van de G7-landen om in de komende 4 maanden tot 100 miljoen vaten olie en diesel uit hun noodreserves beschikbaar te stellen. Trump reageerde tevreden en laat weten dat het vrijgeven van die Europese olie- en dieselreserves direct begint. Het weer vrijwel helder en overal droog bij 5 tot 9 graden en een zwakke, langs de kust matige zuidwestenwind met ook kans op mist. Overdag lost die mist snel op en daarna wordt het weer zonnig bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Hubertine van der Bigelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel op Omroep Peelrand. In de gemeente Gemerbakel werd op zaterdag 26 september de jaarlijkse Veteranendag gevierd. Het werd een waardevolle dag vol herdenking, ontmoeting en erkenning. De dag wordt jaarlijks georganiseerd door de gemeente Gemerbakel en de militaire veteranen Gemerbakel. De organisatie is blij de veteranen ook ieder jaar te mogen ontvangen. De muzikale omlijsting die applaus verdiende was dit jaar in handen van het Jachthoorn- en Trompetterkorps Gemert en de Gemert Fire Brigade Pipes and Drums. Op zaterdag 10 oktober is het in Laarbeek de Open Bedrijvendag 2026. Van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags kun je bij tientallen bedrijven op bezoek om te kijken hoe het eraan toe gaat. Dat is dus dé unieke gelegenheid om een exclusieve blik achter de schermen te werpen en ook de nieuwste innovaties in de gemeente van dichtbij te zien. Je maakt kennis met het inspirerende vakmanschap en de ondernemingsgeest van de regio Laarbeek. Ontdek zelf dus op 10 oktober de verhalen achter de producten en diensten. De politie is dringend op zoek naar de 37-jarige Nikki uit Boekel. Zij is sinds dinsdag 8 september vermist en werd voor het laatst gezien in haar woonplaats Boekel. Nikki vertrok die dinsdagmiddag om 5 uur. De politie meldt dat ze mogelijk in Amsterdam zou verblijven. Nikki is nu inmiddels ruim 3 weken vermist. Ze heeft donkerblond haar en blauwgroene ogen en ze is 1,63 meter lang. Op het moment van haar vermissing droeg ze een jas, een zwarte trainingsbroek en beige schoenen. Heb je informatie over Nikki? Neem dan contact op met de politie. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.
3: De leukste muziek hoor je hier. Jaren 80. That's the power of love. Jaren 70. Zero's. You, no place
4: me to hide. You. Waar anderen stoppen, gaan wij verder. OSR 920.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Non-stop OSR

0: your street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: OSN 920.
2: Meer dan 6 decennia hits.
3: Kan je niet slapen of ben je aan het werk? Luister naar OSR Non-Stop Nacht.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Bij een steekincident bij een asielzoekersopvang in Den Bosch zijn afgelopen avond een man en een vrouw gewond geraakt. Het incident gebeurde rond 8 uur aan de Bruistensingel in de Brabantse hoofdstad. Beide slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht, waar de gewonde vrouw ook direct is gearresteerd. De politie heeft de zaak in onderzoek en is nog op zoek naar de aanleiding van de steekpartij. Het grensmeer Lac de Brennet tussen Frankrijk en Zwitserland staat door aanhoudende droogte vrijwel volledig droog. Normaal is het 25 tot 30 meter diep. Uit protest tegen het uitblijven van overheidsacties hebben wanhopige buurtbewoners op de drooggevallen bodem in metersgrote letters de woorden help en SOS geschreven. Schepen liggen er al maanden vast, vissen zitten opgepropt en de beroemde waterval is stilgevallen. Het historische diepterecord van het Kalksteenmeer uit 1906 komt ernstig dichtbij. De Amerikaanse Christa Pike ligt nog altijd buiten bewustzijn aan de beademing na een mislukte executie in de VS. Hoewel ze woensdagavond 2 dodelijke injecties kreeg, bleek ze nog steeds in leven te zijn en werd ze daarna met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Volgens haar advocaten raakte de ingespoten vloeistof buiten haar aderen, wat leidde tot ernstige brandwonden en een kritieke toestand. Artsen vechten op dit moment voor het leven van de ter dood veroordeelde Christa Pike. En de Amerikaanse president Trump ziet af van een exportverbod op diesel. Trump dreigde eerder met zo'n stop als Europa niet meer brandstofvoorraden zou vrijgeven, maar hij noemt dat idee nu achterhaald. En hij zou het ook nooit doen, zegt hij nu. Aanleiding is het besluit van de G7-landen om in de komende 4 maanden tot 100 miljoen vaten olie en diesel uit hun noodreserves beschikbaar te stellen. Trump reageerde tevreden en laat weten dat het vrijgeven van die Europese olie- en dieselreserves direct begint. Het weer vrijwel helder en overal droog bij 5 tot 9 graden en een zwakke, langs de kust matige zuidwestenwind met ook kans op mist. Overdag lost die mist snel op en daarna wordt het weer zonnig bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Hubertine van der Bigelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerpakel op Omroep Peelrand. De gemeente Gemerpakel organiseert op woensdag 7 oktober een fondsenmarkt voor verenigingen, stichtingen en vrijwilligersorganisaties die financiële steun zoeken. De inschrijving is nu al geopend. De avond is bij MFA De Sprank in de Mortel en daar zijn 7 fondsen en subsidieverstrekkers die je meer vertellen over de mogelijkheden van subsidie. Je kunt daar je vragen stellen en ontdekken welke mogelijkheden er zijn voor jouw projecten of ideeën. Je doet mee aan 3 gespreksrondes met verschillende organisaties. De avond start om 6:45 en elke deelnemer moet zich apart aanmelden. In de gemeente Gemerbakel werd op zaterdag 26 september de jaarlijkse Veteranendag gevierd. Het werd een waardevolle dag vol herdenking, ontmoeting en erkenning. De dag wordt jaarlijks georganiseerd door de gemeente Gemerbakel en de militaire veteranen Gemerbakel. De organisatie is blij de veteranen ook ieder jaar te mogen ontvangen. De muzikale omlijsting die applaus verdiende was dit jaar in handen van het Jachthoorn- en Trompetterkorps Gemert en de Gemert Fire Brigade Pipes and Drums. Het fietspad ten oosten van Milhezen zou rond eind augustus klaar moeten zijn, maar het project stuit op onverwachte problemen en loopt daardoor grote vertraging op. De gemeente Gemerbakel spreekt van onvoorziene omstandigheden in de ondergrond. Graafwerkzaamheden, die doorgaans al begonnen rond 6:45, werden stilgelegd toen de aannemer op een onverwacht harde laag stuitte. En dit vergde extra onderzoek. De werkzaamheden worden na verwachting pas hervat vanaf komende dinsdag rond 2:00. De eerste 3 fasen van de aanleg van het fietspad zijn inmiddels afgerond, maar het 4e stuk start pas in het voorjaar. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.

een brief voor mijn moeder. Die hoog in de hemel is. Deze brief bind ik vast aan mijn vlieger. Tot zij hem ontvangt. Zij die ik mis.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 5 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Bij een steekincident bij een asielzoekersopvang in Den Bosch zijn afgelopen avond een man en een vrouw gewond geraakt. Het incident gebeurde rond 8 uur aan de Bruistensingel in de Brabantse hoofdstad. Beide slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht, waar de gewonde vrouw ook direct is gearresteerd. De politie heeft de zaak in onderzoek en is nog op zoek naar de aanleiding van de steekpartij. Het grensmeer Lac de Brennette tussen Frankrijk en Zwitserland staat door aanhoudende droogte vrijwel volledig droog. Normaal is het 25 tot 30 meter diep. Uit protest tegen het uitblijven van overheidsacties hebben wanhopige buurtbewoners op de drooggevallen bodem in metersgrote letters de woorden help en SOS geschreven. Schepen liggen er al maanden vast, vissen zitten opgepropt en de beroemde waterval is stilgevallen. Het historische diepterecord van het Kalksteenmeer uit 1906 komt ernstig dichtbij. De Amerikaanse Christa Pike ligt nog altijd buiten bewustzijn aan de beademing na een mislukte executie in de VS. Hoewel ze woensdagavond 2 dodelijke injecties kreeg, bleek ze nog steeds in leven te zijn en werd ze daarna met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Volgens haar advocaten raakte de ingespoten vloeistof buiten haar aderen, wat leidde tot ernstige brandwonden en een kritieke toestand. Artsen vechten op dit moment voor het leven van de ter dood veroordeelde Christa Pike. En de Amerikaanse president Trump ziet af van een exportverbod op diesel. Trump dreigde eerder met zo'n stop als Europa niet meer brandstofvoorraden zou vrijgeven, maar hij noemt dat idee nu achterhaald. En hij zou het ook nooit doen, zegt hij nu. Aanleiding is het besluit van de G7-landen om in de komende 4 maanden tot 100 miljoen vaten olie en diesel uit hun noodreserves beschikbaar te stellen. Trump reageerde tevreden en laat weten dat het vrijgeven van die Europese olie- en dieselreserves direct begint. Het weer vrijwel helder en overal droog bij 5 tot 9 graden en een zwakke, langs de kust matige zuidwestenwind met ook kans op mist. Overdag lost die mist snel op en daarna wordt het weer zonnig bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Hubertine van der Bigelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel op Omroep Peelrand. In de gemeente Gemerbakel werd op zaterdag 26 september de jaarlijkse Veteranendag gevierd. Het werd een waardevolle dag vol herdenking, ontmoeting en erkenning. De dag wordt jaarlijks georganiseerd door de gemeente Gemerbakel en de militaire veteranen Gemerbakel. De organisatie is blij de veteranen ook ieder jaar te mogen ontvangen. De muzikale omlijsting die applaus verdiende was dit jaar in handen van het Jachthoorn- en Trompetterkorps Gemert en de Gemert Fire Brigade Pipes and Drums. De politie is dringend op zoek naar de 37-jarige Nikki uit Boekel. Zij is sinds dinsdag 8 september vermist en werd voor het laatst gezien in haar woonplaats Boekel. Nikki vertrok die dinsdagmiddag om 5 uur. De politie meldt dat ze mogelijk in Amsterdam zou verblijven. Nikki is nu inmiddels ruim 3 weken vermist. Ze heeft donkerblond haar en blauwgroene ogen en ze is 1,63 meter lang. Op het moment van haar vermissing droeg ze een jas, een zwarte trainingsbroek en beige schoenen. Heb je informatie over Nikki? Neem dan contact op met de politie. Op zaterdag 10 oktober is het in Laarbeek de Open Bedrijvendag 2026. Van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags kun je bij tientallen bedrijven op bezoek om te kijken hoe het eraan toe gaat. Dat is dus dé unieke gelegenheid om een exclusieve blik achter de schermen te werpen en ook de nieuwste innovaties in de gemeente van dichtbij te zien. Je maakt kennis met het inspirerende vakmanschap en de ondernemingsgeest van de regio Laarbeek. Ontdek zelf dus op 10 oktober de verhalen achter de producten en diensten. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.
3: De leukste muziek hoor je hier. Jaren 80. That's the power of love. Jaren 70. Zero's.
4: Waar anderen stoppen, gaan wij verder. OSR 920.
5: OSR.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 6 uur.
1: Dit is Jos Thuis aan met het radionieuws op OSR 920. Er rijden de hele dag geen treinen van en naar station Amsterdam Centraal. Spoorbeheerder ProRail past de beveiligingssystemen aan voor een grote renovatie. Die moet het monumentale station klaarstomen voor de toekomst, met straks dagelijks 275.000 reizigers. Ook morgen en maandag is de dienstregeling flink ontregeld. Reizigers krijgen het advies om binnen de stad de metro te pakken naar stations zoals Zuid of Amstel. In Letland gaan vandaag zo'n 1,4 miljoen kiezers naar de stembus voor parlementsverkiezingen. Volgens de peilingen maakt de centrumrechtse regering een goede kans om door te regeren, wat historisch zou zijn voor het wisselvallige politieke landschap. Grote ophef is er over oppositiepartij Suverena, die tweede staat in de peilingen. Partijleider Stepanenko ligt zwaar onder vuur omdat ze ruim 4 ton aan giften uit Rusland kreeg. Franse scholieren en studentenorganisaties roepen op tot nieuwe landelijke protesten aanstaande dinsdag. Gesprekken met het ministerie van Onderwijs over het lerarentekort en vervallen schoolgebouwen leverden volgens hen geen concrete toezeggingen op. Nadat gisteren al ruim 400 scholen dichtbleven, voert de overheid de veiligheidsmaatregelen op. Er zijn inmiddels al meer dan 5000 mensen opgepakt. De studentenorganisaties distancieren zich uitdrukkelijk van de rellen. Ajax, BNU, Apotheken en Verpleegkundigen en Verzorgende Nederland zijn genomineerd voor de Meester Cacadoresprijs, de jaarlijkse ludieke prijs van de Vereniging tegen de Kwakzalverij. Ajax vanwege een sponsorcontract met supplementenbedrijf Vitakruid. BNU vanwege het aanbieden van een DNA-test en homeopathische middelen. En Verpleegkundigen en Verzorgende Nederland voor hun nascholing voor het begrijpen van spirituele behoeften. De winnaar wordt vandaag bekendgemaakt. Dan nog het weer. Vanochtend komt plaatselijk mist voor, maar die verdwijnt en maakt plaats voor zonnige perioden. Het blijft vrijwel overal droog en met 19 graden in het noorden tot 21 in het zuiden is het zacht. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: OSR 920, regiobreek.
3: Dit is Hubertine van der Bigelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel op Omroep Pielrand. De politie is dringend op zoek naar de 37-jarige Nikki uit Boekel. Zij is sinds dinsdag 8 september vermist en werd voor het laatst gezien in haar woonplaats Boekel. Nikki vertrok die dinsdagmiddag om 5 uur. De politie meldt dat ze mogelijk in Amsterdam zou verblijven. Nikki is nu inmiddels ruim 3 weken vermist. Ze heeft donkerblond haar en blauwgroene ogen en ze is 1,63 meter lang. Op het moment van haar vermissing droeg ze een jas, een zwarte trainingsbroek en beige schoenen. Heb je informatie over Nikki? Neem dan contact op met de politie. In de gemeente Gemerbakel werd op zaterdag 26 september de jaarlijkse Veteranendag gevierd. Het werd een waardevolle dag vol herdenking, ontmoeting en erkenning. De dag wordt jaarlijks georganiseerd door de gemeente Gemerbakel en de militaire veteranen Gemerbakel. De organisatie is blij de veteranen ook ieder jaar te mogen ontvangen. De muzikale omlijsting die applaus verdiende was dit jaar in handen van het Jachthoorn en Trompetterkorps Gemert en de Gemert Fire Brigade Pipes and Drums. Het fietspad ten oosten van Milhezen zou rond eind augustus klaar moeten zijn, maar het project stuit op onverwachte problemen en loopt daardoor grote vertraging op. De gemeente Gemerbakel spreekt van onvoorziene omstandigheden in de ondergrond. Graafwerkzaamheden, die doorgaans al begonnen rond 6:15, werden stilgelegd toen de aannemer op een onverwacht harde laag stuitte. En dit vergde extra onderzoek. De werkzaamheden worden na verwachting pas hervat vanaf komende dinsdag rond 2 uur. De eerste 3 fasen van de aanleg van het fietspad zijn inmiddels afgerond, maar het 4e stuk start pas in het voorjaar. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
2: OSR 920 Regiobreek.
0: Ben jij een enthousiaste luisteraar van OSR 920 en draag je ons een warm hart toe? Word lid van de vriendenclub van OSR 920. Kijk op de website en word vriendje voor een tientje. Doe dit nu en steun OSR 920. Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Non-stop OSR.

Beleef de hits. OSR 920. Kan je niet slapen of ben je aan het werk? Luister naar OSR Non-Stop Nacht.

0: Hoor je dat? Sint Oederode zingt. Het eerste weekend van oktober is het weer rooivol koren. Meer dan 80 koren, wel 20 podia en overal muziek. Kom kijken, luisteren en meezingen. Rooivol koren. Samen zingen, samen verbinden.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 7 uur.
2: Dit is Jos Thuisgaan met het radionieuws op OSR 920. In de Australische stad Newcastle is een auto ingereden op een menigte rugbyfans. 10 mensen raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Een meisje van 5 en een man van 67 verkeren in kritieke toestand. De 18-jarige bestuurder is aangehouden. Mogelijk verloor hij tijdens een manoeuvre de macht over het stuur. Volgens de eerste aanwijzingen van de politie was er geen sprake van een terroristisch motief. De co-piloot die woensdag de gezagvoerder van een Fly Dubai-toestel aanviel, was eerder geschorst bij Oman Air. Volgens bronnen van ABC News was in 2024 extremistisch materiaal bij hem gevonden. Tijdens een vlucht van Dubai naar Tel Aviv stak hij de gezagvoerder meerdere keren. Passagiers overmeesterden de man, waarna 2 meereizende piloten het toestel overnamen. Het vliegtuig landde in Saoedi-Arabië. Hoe hij bij Fly Dubai kon worden aangenomen, wordt onderzocht. Een Russische aanval heeft vanmorgen de noordelijke brug over de rivier de Dnipro in Kiev geraakt. Dat meldt burgemeester Vitali Klitschko van de Oekraïnse hoofdstad. Hulpdiensten zijn naar de brug gestuurd over mogelijke slachtoffers en de omvang van de schade is nog niets bekend. De afgelopen dagen werd ook de zuidelijke brug in Kiev meerdere keren getroffen door Russische drones. Daarmee komen belangrijke verbindingen over de Dnipro verder onder druk te staan. Er rijden de hele dag geen treinen van en naar station Amsterdam Centraal. Spoorbeheerder ProRail past de beveiligingssystemen aan voor een grote renovatie. Die moet het monumentale station klaarstomen voor de toekomst, met straks dagelijks 275.000 reizigers. Ook morgen en maandag is de dienstregeling flink ontregeld. Reizigers krijgen het advies om binnen de stad de metro te pakken naar stations zoals Zuid of Amstel. Dan nog het weer. De mist verdwijnt en maakt plaats voor zonnige perioden. Het blijft vrijwel overal droog en met 19 graden in het noorden tot 21 in het zuiden is het zacht. Vanavond kan in het noordwesten wat lichte regen vallen. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920 Regiobreek.
3: Dit is Hubertine van der Bigelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel op Omroep Peelrand. Op zaterdag 10 oktober is het in Laarbeek de Open Bedrijvendag 2026. Van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags kun je bij tientallen bedrijven op bezoek om te kijken hoe het eraan toe gaat. Dat is dus dé unieke gelegenheid om een exclusieve blik achter de schermen te werpen en ook de nieuwste innovaties in de gemeente van dichtbij te zien. Je maakt kennis met het inspirerende vakmanschap en de ondernemersgeest van de regio Laarbeek. Ontdek zelf dus op 10 oktober de verhalen achter de producten en diensten. De gemeente Gemerbakel organiseert op woensdag 7 oktober een fondsenmarkt voor verenigingen, stichtingen en vrijwilligersorganisaties die financiële steun zoeken. De inschrijving is nu al geopend. De avond is bij MFA De Sprank in de Mortel en daar zijn 7 fondsen en subsidieverstrekkers die je meer vertellen over de mogelijkheden van subsidie. Je kunt daar je vragen stellen en ontdekken welke mogelijkheden er zijn voor jouw projecten of ideeën. Je doet mee aan 3 gespreksrondes met verschillende organisaties. De avond start om 6:45 en elke deelnemer moet zich apart aanmelden. De politie is dringend op zoek naar de 37-jarige Nikki uit Boekel. Zij is sinds dinsdag 8 september vermist en werd voor het laatst gezien in haar woonplaats Boekel. Nikki vertrok die dinsdagmiddag om 5 uur. De politie meldt dat ze mogelijk in Amsterdam zou verblijven. Nikki is nu inmiddels ruim 3 weken vermist. Ze heeft donkerblond haar en blauwgroene ogen en ze is 1,63 meter lang. Op het moment van haar vermissing droeg ze een jas, een zwarte trainingsbroek en beige schoenen. Heb je informatie over Nikki? Neem dan contact op met de politie. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.

0: tegelvloer, die ziet er strak uit.
1: Dankjewel. Kom van Erp Tegels en Outlet in Nijnsel. Die hebben een showroom vol met eerste keus tegels tegen outletprijzen. Van Erp Tegels en Outlet. Prachtige tegels voor vloer, badkamer en keuken. En als je wilt kunnen ze de tegels ook nog voor je plaatsen. Kom naar de showroom. Handelsweg 14 in Nijnsel. Of kijk op www.tegeloutlet.nl.
2: Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR.

0: zin in een avond echt Grieks genieten? Bij Grieks specialiteitenrestaurant Aphroditi proef je de smaak van Griekenland zoals het hoort. Van heerlijk malse souvlaki en gyros tot visgerechten, salades en traditionele specialiteiten uit de Griekse keuken. Gezellig tafelen, een goed glas wijn erbij en je bent er even helemaal uit. Of je kiest voor afhalen en je geniet gewoon thuis. Aphroditi, Griekse gastvrijheid recht uit het hart. Reserveer vandaag nog en beleef het zelf aan de Kapelstraat in Beek en Donk.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 8 uur.
2: Dit is Ostuinstra met het radionieuws op OSR 920. Belangrijke leden van de Amerikaanse regering zijn in het geheim bijeengekomen op Camp David. Volgens nieuwsite Axios bespreken ze daar de volgende stappen in de oorlog met Iran en het conflict met de Houthis in Jemen. De bijeenkomst vindt plaats op het buitenverblijf van president Donald Trump. De vorige vergelijkbare top was in juni vorig jaar, kort voor de Israëlische aanval op Iran. Over mogelijke besluiten is nog niets bekend. Steeds meer organisaties verbieden camerabrillen vanwege zorgen over de privacy. Sportkoepel NOC-NSF adviseert alle sportverenigingen om de brillen niet toe te staan. Ook de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen roept leden op een verbod in hun huisregels op te nemen. Onder meer het LUMC en het Elisabeth II Steden Ziekenhuis volgen dat advies. Een landelijk verbod komt er voorlopig niet. Volgens het kabinet biedt de privacywet al mogelijkheden om tegen ongewenste opname op te treden. In aanloop naar de Amerikaanse congresverkiezingen gebruiken opvallend veel kandidaten sport en fitness in hun campagne, meldt RTL Nieuws. Op sociale media tonen politici hoe ze hardlopen, gewicht heffen of trainen in de sportschool. Daarmee willen ze kracht, gezondheid en jeugdigheid uitstralen. De lichamelijke conditie van politici speelt een steeds grotere rol in het publieke debat. Mede doordat president Trump inmiddels 80 jaar is. Fitheid wordt zo'n nieuw politiek verkoopargument. In de Australische stad Newcastle is een auto ingereden op een menigte rugbyfans. 10 mensen raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Een meisje van 5 en een man van 67 verkeren in kritieke toestand. De 18-jarige bestuurder is aangehouden. Mogelijk verloor hij tijdens een manoeuvre de macht over het stuur. Volgens de eerste aanwijzingen van de politie was er geen sprake van een terroristisch motief. Dan nog het weer. De mist verdwijnt en maakt plaats voor zonnige perioden. Het blijft vrijwel overal droog en met 19 graden in het noorden tot 21 in het zuiden is het zacht. Vanavond kan in het noordwesten wat lichte regen vallen. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920 Regiobreek.
3: Dit is Hubertine van der Bigelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel op Omroep Peelrand. Het fietspad ten oosten van Milhezen zou rond eind augustus klaar moeten zijn. Maar het project stuit op onverwachte problemen en loopt daardoor grote vertraging op. De gemeente Gemerbakel spreekt van onvoorziene omstandigheden in de ondergrond. Graafwerkzaamheden, die doorgaans al begonnen rond 6:15 ochtends, werden stilgelegd toen de aannemer op een onverwacht harde laag stuitte. En dit vergde extra onderzoek. De werkzaamheden worden na verwachting pas hervat vanaf komende dinsdag rond 2:00. De eerste 3 fasen van de aanleg van het fietspad zijn inmiddels afgerond, maar het 4e stuk start pas in het voorjaar. De politie is dringend op zoek naar de 37-jarige Nikki uit Boekel. Zij is sinds dinsdag 8 september vermist en werd voor het laatst gezien in haar woonplaats Boekel. Nikki vertrok die dinsdagmiddag om 5:00. De politie meldt dat ze mogelijk in Amsterdam zou verblijven. Nikki is nu inmiddels ruim 3 weken vermist. Ze heeft donkerblond haar en blauwgroene ogen en ze is 1,63 meter lang. Op het moment van haar vermissing droeg ze een jas, een zwarte trainingsbroek en beige schoenen. Heb je informatie over Nikki? Neem dan contact op met de politie. De gemeente Gemerbakel organiseert op woensdag 7 oktober een fondsenmarkt voor verenigingen, stichtingen en vrijwilligersorganisaties die financiële steun zoeken. De inschrijving is nu al geopend. De avond is bij MFA De Sprank in de Mortel en daar zijn 7 fondsen en subsidieverstrekkers die je meer vertellen over de mogelijkheden van subsidie. Je kunt daar je vragen stellen en ontdekken welke mogelijkheden er zijn voor jouw projecten of ideeën. Je doet mee aan 3 gespreksrondes met verschillende organisaties. De avond start om 6:15 en elke deelnemer moet zich apart aanmelden. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekel en Gemerbakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek. Dit is OSR 920. Jij hoort bij ons.
4: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. Weekendstart.
1: Tony Bouw.

0: En in Lennox samen met Dave Stewart in duet uit de jaren 80. De Eurythmics, There Must Be an Angel, net na het nieuws van 8 uur. In een nieuwe aflevering van de weekendstart hier op OZR 920. Zaterdagmorgen, 3 oktober alweer. Hier is Doe Maar van heel lang geleden, Nachtzuster.
1: Ze legt de

Heel lang geleden was dit een hele grote hit in de top 40 uit de jaren 70. De Doobie Brothers, Listen to the Air Music. En uit de top 40 van dit moment is hier Alex Warren met Fever Dream.

0: scoorde in de jaren 80 één hit in Nederland en daarna niks meer vernomen van Bros. I Owe You Nothing. Onderweg Chubby Checker, Let's Twist Again. Maar eerst is hier Lily Allen, Not Fair.
1: I'll hate you.

man die al jaren hits scoort aan de lopende band. Dit was er eentje van een paar jaar terug alweer. Bruno Mars, I Just Might. Terug naar de jaren 90. Spice Girls, hier is Wannabe. Yo!

Play It Cool, zo heet deze plaat van Vrijheid. Een plaat van heel wat jaren terug alweer. Wij gaan door met de klassieker uit de jaren 70. The Eagles, Tequila Sunrise.

Martin Solveig en Hello. En daarvoor ook nog Joanna Cash featuring King and Country. En de plaat heette Till Kingdom Come. We gaan langzaam op naar het nieuws van 9 uur met onder andere George Michael en Queen, Somebody to Love.

0: Hey, hoor je dat? Sint Oederode zingt. Het eerste weekend van oktober is het weer rooivol koren. Meer dan 80 koren, wel 20 podia en overal muziek. Kom kijken, luisteren en meezingen. Rooivol koren. Samen zingen, samen verbinden.
1: Deze week op Omroep Peelrand TV.
2: Ieder uur zie je het laatste nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel. Peelrand Actueel met info over het verenigingsleven en andere belangrijke gebeurtenissen in de streek. Tekst TV maakt uw info compleet. Te ontvangen online en op jouw tv. Wil je weten hoe? Kijk op omroeppeelrand.nl en mis niks.
1: Bekijk het op tv, online en alle social media. Dit is OSR 920 met het radionieuws van 9 uur.
3: Dit is Jos Thuisgaan met het radionieuws op OSR 920. Het gebied waar automobilisten moeten betalen of een vergunning nodig hebben om te parkeren is in 4 jaar tijd met 50% gegroeid. Dat blijkt uit gegevens van onderzoeksbureau Goudappel. Vooral grote en middelgrote steden breiden hun parkeerzones uit om de leefbaarheid en verkeersdoorstroming te verbeteren. Inmiddels voeren ook steeds meer kleinere gemeenten betaald parkeren in. Daardoor krijgen bewoners en bezoekers op steeds meer plaatsen met parkeerkosten te maken. Volgens het AD blijkt uit onderzoek dat bijna 2/3 van de Nederlanders vindt dat middelbare scholen eisen mogen stellen aan de kleding van leerlingen. Een ruime meerderheid steunt duidelijke grenzen aan wat passend is in de klas, maar een strenge dresscode kan op minder bijval rekenen. Opvallend is dat vrouwen gemiddeld strengere kledingregels wenselijk vinden dan mannen. Scholen moeten daarbij wel rekening houden met vrijheid van meningsuiting en geloof. Volgens de New York Times hebben Amerikaanse aanklagers mogelijk aanvullend bewijs in een groepsverkrachtingszaak aan Cornell University niet onderzocht. De zaak draait om een studente, aangeduid als Jane Doe, die zegt urenlang door meerdere mannen te zijn misbruikt terwijl ze zwaar onder invloed was. Volgens de krant namen aanklagers alleen haar eigen verklaring formeel in behandeling. Waarom ander bewijsmateriaal buiten beschouwing bleef, is niet duidelijk. Belangrijke leden van de Amerikaanse regering zijn in het geheim bijeengekomen op Camp David. Volgens nieuwsite Axios bespreken ze daar de volgende stappen in de oorlog met Iran en het conflict met de Houthis in Jemen. De bijeenkomst vindt plaats op het buitenverblijf van president Donald Trump. De vorige vergelijkbare top was in juni vorig jaar, kort voor de Israëlische aanval op Iran. Over mogelijke besluiten is nog niets bekend. Dan nog het weer. Zonnige periode en vrijwel overal droog. Met 19 graden in het noorden tot 21 in het zuiden is het behoorlijk zacht voor begin oktober. Vanavond kan in het noordwesten wel wat lichte regen vallen. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920 Regiobreek.
4: Dit is Hubertine van der Bigelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. De politie is dringend op zoek naar de 37-jarige Nikki uit Boekel. Zij is sinds dinsdag 8 september vermist en werd voor het laatst gezien in haar woonplaats Boekel. Nikki vertrok die dinsdagmiddag om 5 uur. De politie meldt dat ze mogelijk in Amsterdam zou verblijven. Nikki is nu inmiddels ruim 3 weken vermist. Ze heeft donkerblond haar en blauwgroene ogen en ze is 1,63 meter lang. Op het moment van haar vermissing droeg ze een jas, een zwarte trainingsbroek en beige schoenen. Heb je informatie over Nikki? Neem dan contact op met de politie. De gemeente Gemert-Bakel organiseert op woensdag 7 oktober een fondsenmarkt voor verenigingen, stichtingen en vrijwilligersorganisaties die financiële steun zoeken. De inschrijving is nu al geopend. De avond is bij MFA De Sprank in de Mortel en daar zijn 7 fondsen en subsidieverstrekkers die je meer vertellen over de mogelijkheden van subsidie. Je kunt daar je vragen stellen en ontdekken welke mogelijkheden er zijn voor jouw projecten of ideeën. Je doet mee aan 3 gespreksrondes met verschillende organisaties. De avond start om 7:15 en elke deelnemer moet zich apart aanmelden. Op zaterdag 10 oktober is het in Laarbeek de Open Bedrijvendag 2026. Van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags kun je bij tientallen bedrijven op bezoek om te kijken hoe het eraan toe gaat. Dat is dus dé unieke gelegenheid om een exclusieve blik achter de schermen te werpen en ook de nieuwste innovaties in de gemeente van dichtbij te zien. Je maakt kennis met het inspirerende vakmanschap en de ondernemersgeest van de regio Laarbeek. Ontdek zelf dus op 10 oktober de verhalen achter de producten en diensten. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek. Ben jij een enthousiaste luisteraar van OSR 920 en draag je ons een warm hart toe? Word lid van de vriendenclub van OSR 920. Kijk op de website en word vriendje voor een tientje. Doe dit nu en steun OSR 920.
5: Jee, die tegelvloer, die ziet er strak uit.
6: Dankjewel. Komt van Erp Tegels en Outlet in Nijnsel. Die hebben een showroom vol met eerste keus tegels tegen outletprijzen. Van Erp Tegels en Outlet. Prachtige tegels voor vloer, badkamer en keuken. En als je wilt, kunnen ze de tegels ook nog voor je plaatsen. Kom naar de showroom, Handelsweg 14 in Nijnsel. Of kijk op www.tegeloutlet.nl.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
7: OSR 920. Weekend start. Tony Bouw.

Het was in de jaren 70 een afsplitsing destijds van Longtrol, Ernie en de Shakers. Henk de Nijf en de Jetsons scoorden een paar grote hits, onder andere dit nummer, The Guitar King, aan het begin van deel 2 van de Weekendstart.

Een van de vele hits van Cher. Dit keer draaiden we Strong Enough hier op OZR 920. Goedemorgen. Lekkere muziek tot aan 10 uur in het programma Weekendstart. Wat dacht je van deze? Creedence Clearwater Revival. Looking Out My Back Door.

The Lion Sleeps Tonight. Een hele grote hit destijds uit de jaren 60. Van de jaren 60 naar de jaren 70. Albert Hammond. I Don't Wanna Die in an Air Disaster. The end.

scoorde 1 hit in Nederland en daarna werd er niks meer vernomen van de Connells. 74-75 hier op OZL 920. Nieuwe muziek nu uit de hitparade van dit moment. Hier is een nieuwe single van Douwe Bob, Note to Self. I can still see

De lekkere gitaargeluiden op deze zaterdagmorgen van REO Speedwagon. Don't let him go. Muziek van liefhebbers voor liefhebbers. We gaan terug naar de jaren 60. The King of Rock'n'Roll, Elvis, in the Ghetto.

Een zomerseplaat van een tijdje terug alweer. Deze van Gomez. Adios, Le Pido. En daarvoor rock'n'roll van Robert Gordon en Lynn Gray. Door de Red Hot. Een klassieker nu van Journey. Don't Stop Believing.

Prayer in Sea van Lily Wood en de Prik. Draaien we aan het einde van deze aflevering van de Weekendstart. Dadelijk na het nieuws van 10 uur, collega Hans van Erp. Tot 10 uur, iets heel moois. You too. Sometimes you can make it on your own. Fijn weekend. Dag.

0: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek, jouw elektronica, onze passie.
1: Zin in een avond echt Grieks genieten? Bij Grieks specialiteitenrestaurant Aphroditi proef je de smaak van Griekenland zoals het hoort. Van heerlijk malse souvlaki en gyros tot visgerechten, salades en traditionele specialiteiten uit de Griekse keuken. Gezellig tafelen, een goed glas wijn erbij en je bent er even helemaal uit. Of je kiest voor afhalen en je geniet gewoon thuis. Aphroditi, Griekse gastvrijheid recht uit het hart. Reserveer vandaag nog en beleef het zelf aan de Kapelstraat in Beek en Donk.
2: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 10 uur.
3: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op OSR 920. Het aantal diesel-personenauto's in Nederland is in 10 jaar tijd meer dan gehalveerd en nieuwe diesels worden bijna niet meer verkocht. Dat meldt de NOS op basis van cijfers van de BOVAG. De hoge dieselprijs, hogere belastingen, milieuzones en een snel dalende restwaarde maken de auto op diesel steeds minder aantrekkelijk. Er rijden er nu nog ongeveer 560.000 van rond in Nederland. Automobilisten kopen nu steeds vaker een hybride of een volledig elektrische auto. Bij het Rotterdamse vervoersbedrijf RET hebben medewerkers te maken met seksisme, racisme en discriminatie op de werkvloer. Dat blijkt uit een onafhankelijk onderzoek, meldt RTV Rijnmond. Directeur Linda Boot noemt de uitkomsten kwalijk en zegt dat bepaald gedrag echt niet meer van deze tijd is. Volgens het onderzoek voelen medewerkers zich niet altijd vrij om misstanden te melden. De RET zegt maatregelen te nemen om de bedrijfscultuur te verbeteren. Het gebied waar automobilisten moeten betalen of een vergunning nodig hebben om te parkeren is in 4 jaar tijd met 50% gegroeid. Dat blijkt uit gegevens van onderzoeksbureau Goudappel. Vooral grote en middelgrote steden breiden hun parkeerzones uit om de leefbaarheid en verkeersdoorstroming te verbeteren. Inmiddels voeren ook steeds meer kleinere gemeenten betaald parkeren in. Daardoor krijgen bewoners en bezoekers op steeds meer plaatsen met parkeerkosten te maken. En een 40-jarige fietser uit Rotterdam is afgelopen nacht overleden na een aanrijding met een Porsche SUV vlakbij het centrum van de stad. Het ongeluk gebeurde rond 00:30 vannacht op de Oostmolenwerf. Hulpdiensten probeerden het slachtoffer nog te reanimeren, maar dat mocht niet meer baten. De 30-jarige bestuurder van de auto is aangehouden en de politie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. Het weer, een zonnige periode en het blijft droog. Vanavond in het noordwesten mogelijk wat lichte regen. De maxima liggen van noord naar zuid op 19 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
4: OSR 920, regiobreek.
5: Dit is Subertine van de Bigelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel op Omroep Peelrand. Het fietspad ten oosten van Milhezen zou rond eind augustus klaar moeten zijn. Maar het project stuit op onverwachte problemen en loopt daardoor grote vertraging op. De gemeente Gemerbakel spreekt van onvoorziene omstandigheden in de ondergrond. Graafwerkzaamheden, die doorgaans al begonnen rond 6:15, werden stilgelegd toen de aannemer op een onverwacht harde laag stuitte. En dit vergde extra onderzoek. De werkzaamheden worden na verwachting pas hervat vanaf komende dinsdag rond 2:00. De eerste 3 fasen van de aanleg van het fietspad zijn inmiddels afgerond, maar het 4e stuk start pas in het voorjaar. Op zaterdag 10 oktober is het in Laarbeek de Open Bedrijvendag 2026. Van 10:00 tot 16:00 kun je bij tientallen bedrijven op bezoek om te kijken hoe het eraan toe gaat. Dat is dus dé unieke gelegenheid om een exclusieve blik achter de schermen te werpen en ook de nieuwste innovaties in de gemeente van dichtbij te zien. Je maakt kennis met het inspirerende vakmanschap en de ondernemingsgeest van de regio Laarbeek. Ontdek zelf dus op 10 oktober de verhalen achter de producten en diensten. De gemeente Gemerpakel organiseert op woensdag 7 oktober een fondsenmarkt voor verenigingen, stichtingen en vrijwilligersorganisaties die financiële steun zoeken. De inschrijving is nu al geopend. De avond is bij MFA De Sprank in de Mortel en daar zijn 7 fondsen en subsidieverstrekkers die je meer vertellen over de mogelijkheden van subsidie. Je kunt daar je vragen stellen en ontdekken welke mogelijkheden er zijn voor jouw projecten of ideeën. Je doet mee aan 3 gespreksrondes met verschillende organisaties. De avond start om 6:45 en elke deelnemer moet zich apart aanmelden. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerpakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
4: OSR 920 Regiobreek.
2: Wat je ook doet, of waar je ook gaat, neem je radio overal mee. OSR is in het weekend meer dan de moeite waard. OSR.
6: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in 1 keer via 1 betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
2: Welkom. Dit is een nieuw uur.
7: OSR 920. Goedemorgen zaterdag.
2: Hans van Erp.

is en blijft misschien toch wel een van de mooiste platen van Maroon 5. Jazeker, This Love. En die liefde zal waarschijnlijk nooit overgaan met Maroon 5. Van harte welkom, u bent aanbeland in Goedemorgen Zaterdag. Het weekend is begonnen. Getuigen de aflevering van Weekend Start vanmorgen met Tony Bouw. Van harte dank voor het nog. Wij gaan genieten tot aan 12 uur met de leuke muziek hier die je allemaal herkent op OZR 920. Dit is een range van Bruce Springsteen. My Hometown.

Ben McCoy en zijn Soul City Symphony. Dit zijn die mooie platen uit de jaren 70 die die mooie herinneringen naar boven halen. Hè? Weet je nog van toen? Ja, heerlijk toch altijd. Hè? En daarvoor die mooie plaat van Bruce Springsteen, My Hometown. Die plaat die nam hij al op in 1983 ergens. En het werd pas als single uitgebracht in 1985. En toen hij dit opnam, toen heette het nog Your Hometown en geen My Hometown. En eigenlijk is dit een liedje dat, waar hij het over zijn geboortedorp heeft, Freehold in New Jersey. Daar heeft hij toch niet echt zo'n heel goede herinneringen aan. Dus we hebben zo dadelijk Janet Jackson, Monea's Boosa met Magnetic.

Janet Jackson. Ja, we weten het allemaal. Hè. Ze komt uit een best wel een bekende familie, een muzikale familie. En natuurlijk een talentvolle familie, want er zit nog wat muzikaal talent

0: Ja, even een lekker lief liedje over mijn meisje, hè. En dat deden we met de Temptations hier op OSR 920. Van harte welkom, dit is Goedemorgen Zaterdag. En terwijl ik hier lekker mijn plaatjes zit te draaien en zit te genieten van die mooie muziek, schakel ik zo af en toe wel eens over naar een ander scherm. Want dan zit ik lekker live te kijken naar de kwalificatie van de race die eigenlijk in Bahrein zou verreden worden. Maar vanwege de politieke toestanden daar in die regio allemaal verhuisd is naar Maleisië. Dus ja, ik kan nu even wel even kijken. Kan ik iets laten horen?
1: Ja, dat betrekking om een Grand Prix te organiseren. Ja, ik zie dat. Betalen met
0: zo gaat het, hè, als je lekker live bezig bent. Hè. Misschien straks als Verstappen, want die is momenteel toch wel erg snel. En dat doet goed, hè, dat weten we. Misschien straks even, als de laatste stukjes gereden worden, dat we nog even lekker live meekijken. We gaan naar Pitbull samen met Christina Aguilera. Feel this moment.
2: Ask for money and get advice. Ask for advice. Get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

gelijk, hè? Dat is Shania Twain. En al die mooie vreugdekreetjes daartussendoor die je dan zo slaakt van... Ah, oeh, ah, lekker hoor. En don't be stupid, I'm mad about you. Ik snap het helemaal.

Het gaat lekker momenteel met de carrière van Ilse de Lange. Er is weer volop aandacht voor haar muziek. Wij draaiden hier bij OSN 920 I'll Be Yours. Maar haar, dat zo incredible had, heeft me toch een partij aandacht gekregen de laatste tijd. Het staat wederom in de top 40 op mijn plaatsje nummer 15. Dus ja, ik denk toch wel dat ze een goed weekend te vieren heeft. Goed, we gaan naar een leuke plaat van Curiosity Killed the Cat. Dit is namelijk Name and Number. Hey.

Presence Dear van Blondie. Hit na hit scoorde zij. En hit na hit draaien wij hier op OZR 920. En zeker op de zaterdagochtend in Goedemorgen Zaterdag. Het eerste gedeelte van deze aflevering zit er alweer bijna op. Zo dadelijk na 11 uur gaan we naar het tweede gedeelte. En dan hebben we wederom heerlijke muziek voor je. En dan beginnen we met de Buggles en Video Killed the Radio Star. Maar eerst nu nog even...

0: Jee, die tegelvloer. Die ziet er strak uit.
1: Dankjewel. Kom van Erp Tegels en Outlet in Nijnsel. Die hebben een showroom vol met eerste keus tegels tegen outletprijzen. Van Erp Tegels en Outlet. Prachtige tegels voor vloer, badkamer en keuken. En als je wilt kunnen ze de tegels ook nog voor je plaatsen. Kom naar de showroom. Handelsweg 14 in Nijnsel. Of kijk op www.tegeloutlet.nl.
2: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 11 uur.
3: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op OSR 920. Vliegveld Vilnius in Litouwen is vanmorgen dicht geweest nadat een drone werd gezien. Deze kwam vermoedelijk uit Wit-Rusland. Het Nationale Crisiscentrum meldt dat NAVO-gevechtsvliegtuigen zijn ingezet om het luchtruim te bewaken. Inwoners rond de hoofdstad Vilnius werden opgeroepen zich voor te bereiden op het opzoeken van een schuilplaats. 2 weken geleden werd in Litouwen ook al een drone neergeschoten die uit de richting van Wit-Rusland kwam. Rusland heeft vannacht alweer drones afgevuurd op een belangrijke brug in Kiev. Verkeer tussen het oostelijke en westelijke deel van de stad ligt hierdoor stil, meldt de burgemeester. Dit keer was een brug aan de noordkant het doelwit. Eerder werd een andere brug over de rivier door de stad aangevallen. Het wegdek en bovenleidingen zijn beschadigd. De Oekraïnse hoofdstad wordt de laatste weken steeds vaker aangevallen, met gevolgen voor het dagelijks leven daar. Het aantal diesel-personenauto's in Nederland is in 10 jaar tijd meer dan gehalveerd en nieuwe diesels worden bijna niet meer verkocht. Dat meldt de NOS op basis van cijfers van de BOVAG. De hoge dieselprijs, hogere belastingen, milieuzones en een snel dalende restwaarde maken de auto op diesel steeds minder aantrekkelijk. Er rijden er nu nog ongeveer 560.000 van rond in Nederland. Automobilisten kopen nu steeds vaker een hybride of een volledig elektrische auto. En er rijden vandaag geen treinen van en naar Amsterdam Centraal. Spoorbeheerder ProRail past de beveiligingssystemen aan voor een grote renovatie. Die moet het monumentale station klaarstomen voor de toekomst met straks dagelijks 275.000 reizigers. Ook morgen en maandag is de dienstregeling flink ontregeld. Reizigers krijgen het advies om binnen de stad de metro te pakken naar stations zoals Zuid of Amstel. Het weer, een zonnige periode en het blijft droog. Vanavond in het noordwesten mogelijk wat lichte regen. De maxima liggen van noord naar zuid op 19 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
4: OSR 920, regiobreek.
5: Dit is Subertine van de Bigelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. In de gemeente Gemert-Bakel werd op zaterdag 26 september de jaarlijkse Veteranendag gevierd. Het werd een waardevolle dag vol herdenking, ontmoeting en erkenning. De dag wordt jaarlijks georganiseerd door de gemeente Gemert-Bakel en de militaire veteranen Gemert-Bakel. De organisatie is blij de veteranen ook ieder jaar te mogen ontvangen. De muzikale omlijsting die applaus verdiende was dit jaar in handen van het Jachthoorn- en Trompetterkorps Gemert en de Gemert Fire Brigade Pipes and Drums. Op zaterdag 10 oktober is het in Laarbeek de Open Bedrijvendag 2026. Van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags kun je bij tientallen bedrijven op bezoek om te kijken hoe het eraan toe gaat. Dat is dus dé unieke gelegenheid om een exclusieve blik achter de schermen te werpen en ook de nieuwste innovaties in de gemeente van dichtbij te zien. Je maakt kennis met het inspirerende vakmanschap en de ondernemingsgeest van de regio Laarbeek. Ontdek zelf dus op 10 oktober de verhalen achter de producten en diensten. De politie is dringend op zoek naar de 37-jarige Nikki uit Boekel. Zij is sinds dinsdag 8 september vermist en werd voor het laatst gezien in haar woonplaats Boekel. Nikki vertrok die dinsdagmiddag om 5 uur. De politie meldt dat ze mogelijk in Amsterdam zou verblijven. Nikki is nu inmiddels ruim 3 weken vermist. Ze heeft donkerblond haar en blauwgroene ogen en ze is 1,63 meter lang. Op het moment van haar vermissing droeg ze een jas, een zwarte trainingsbroek en beige schoenen. Heb je informatie over Nikki? Neem dan contact op met de politie. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
4: OSR 920 Regiobreek.
6: Ben jij een enthousiaste luisteraar van OSR 920 en draag je ons een warm hart toe? Word lid van de vriendenclub van OSR 920. Kijk op de website en word vriendje voor een tientje. Doe dit nu en steun OSR 920.
7: Dit programma wordt u aangeboden door M. van der Heijden, Autocentrum Zijtaart.
8: Hey, hoor je dat? Sint Oederode zingt. Het eerste weekend van oktober is het weer rooivol koren. Meer dan 80 koren, wel 20 podia en overal muziek. Kom kijken, luisteren en meezingen. Rooivol koren. Samen zingen, samen verbinden.
2: Welkom. Dit is een nieuw uur.
9: OSR 920. Goedemorgen zaterdag. Hans van Erp.

dan blijf je toch lekker. Ik vind het prima. Welkom terug hier op de zaterdagochtend bij OSR 920. Goedemorgen zaterdag. We hadden Gloria Gaynor, Never Can Say Goodbye. Ach, dit is George Michael, Jesus to a Child. En we hebben zo dadelijk Kevin DeGraw met I Don't Want To Be. En zo hebben we zo dadelijk in dit uurtje nog zoveel, vele mooie hits hier bij OSR 920. Van harte welkom.

Dit horen we graag bij OSN 920. I Don't Wanna Be van Kevin DeGraw. En daarvoor hadden wij dat mooie werkje van George Michael, Jesus to a Child. En dit schreef hij, dit nummer, ter nagedachtenis aan zijn Braziliaanse partner. En die heette Anselmo Filippa. Hij had hem in 1991 ontmoet tijdens een optreden op het Rock in Rio Festival in Rio de Janeiro. En slechts 2 jaar later stierf de goede man al. En die Michael, die had zo enorm verdriet daarom om zijn overlijden, dat hij dit nummer, dus Jesus to a Child, helemaal opdroeg aan zijn goede vriend. En trouwens ook het hele album waar dit nummer op staat, het album Older. Goed. Lekker oudje nu van The Birds. All I Really Wanna Do.

Zo heerlijk, de laatste tijd, die samenzang van dit mooie duo. En ook van anderen natuurlijk, want ik vind het altijd heerlijk klinken. Heel anders dan dat vroeger ooit was met een duo.

Een van de eerste hitjes van voor Boney M. Vergeet het nooit meer. Al die hits die wij vroeger graag wilden hebben, die moesten we dan kopen op single. Maar dat was een beetje te duur. Daarom kochten we maar van die Ketel-platen, die verzamelalbums, die LP's. En dan had je gelijk een stuk of 12 of 15 misschien wel, als je geluk had. En dan kon je ook die singeltjes van toen de tijd draaien. Maar wel aan één stuk. Heerlijk was dat. Dat herinneren we ons allemaal als we de muziek hier horen bij OSR 920. Zo dadelijk, 19, met Paul Hardcastle. En dit is John Mayer, Slow Dancing in a Burning Room.

Bericht voor vandaag, want als je vanochtend heel vroeg opgestaan bent en een wandelingetje bent gaan maken over het buitengebied, dan is het heerlijk om te zien dat de mist zo lekker laag hangt over de weiden en dergelijke. Dus ja, want vandaag wordt het toch wel een mooie nazomerdag met dus wat mist. En vandaag komt er ook veel zonneschijn en het wordt vandaag maximaal 21 graden en dat alles bij maar weinig wind. En morgen, dat ziet er ook allemaal lekker rustig uit met geregeld ruimte voor de zon. En een maxima temperatuur van zo'n 20 graden. Dus wat dat betreft hebben we toch weer een heerlijk weekend. Toch zeker?

en de Roadhouse Blues. En Jim Morrison, dat is de liedzanger van de Doors. Als hij dronken was, dan zong hij graag van die bluesnummers tijdens hun jam sessies. En ja, dit Roadhouse Blues is dan een van de nummers die hij bedacht tijdens een van die dronken sessies. Hè. Dus we kunnen eigenlijk wel stellen dat de blues wellicht in de fles zit, toch? Hier is een oudje van Dave Barry, If You Wait For Love.

DJ Bobo. Alle muziek lijkt een beetje op elkaar en toch weer wat anders. Allemaal even leuk. This was Somebody Dance With Me. Een tijdje terug was er een aflevering van De Beste Zangers. En daar waren de Belgische gasten van Clouseau te gast. Koen en Chris Wouters. En zij brachten een energieke uitvoering ten gehore van een nummer van Zoe Levi. En dat is best wel een aardig nummer geworden. Luister maar eens naar dit mooie Ik Zing.

Ja, je bent misschien een nasty boy, maar toch zing je de leukste liedjes, hè, deze man. Stevie Wonder en I Wish. We kennen het van het album Songs in the Key of Life uiteraard, waar ze vele mooie hits op staan. Over hits gesproken, morgen dan gaan we wederom wat hits draaien in Goedemorgen Zondag. Want dan hebben we wederom lekker vinylplaatjes te draaien. En dat doen we vanaf 10 uur 's ochtends tot 's avonds 6 uur. U weet het inmiddels. En we gaan dan weer heerlijke oude platen draaien. Zo dadelijk ook nog leuke platen in OSR in de middag. Als eerste hebben we dan Paul van Beek. En hij gaat beginnen straks met een van de mooiste platen van Train, als het goed is. Als ik het allemaal goed heb tenminste. Dus dat wordt wederom genieten hier op OSR 920 de hele dag. Ik wens je nog een hele fijne zaterdag. En graag tot morgen dan.

0: Dit programma werd u aangeboden door Autocentrum M. van der Heijden Zijtaart.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 12 uur.
2: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op OSR 920. Een steeds hogere concentratie van het coronavirus in het rioolwater in Vlaanderen. Volgens berichtgeving van de VRT is de stijging vooral in Leuven opvallend. Daar werd deze week het hoogste niveau in een jaar tijd gemeten. Volgens virologen is dat niet onverwacht, omdat het seizoen van de luchtweginfecties weer is begonnen. Experts benadrukken dat de omvang van een nieuwe coronapiek niet te voorspellen is. Het virus is in ieder geval minder ziekmakend dan in de eerste jaren van de pandemie. De dieselprijs is weer een beetje gedaald. Automobilisten betalen aan de pomp gemiddeld weer 1 cent per liter minder. Dat komt door het besluit van de G7-landen van gisteren, onder druk van de VS, om fors meer uit noodvoorraden op de markt te brengen. Voor de komende 4 maanden zo'n 100 miljoen vaten. Economen waarschuwen wel dat de maatregel waarschijnlijk slechts tijdelijk verlichting biedt, zolang de problemen op de oliemarkt aanhouden. Vliegveld Vilnius in Litouwen is vanmorgen dicht geweest nadat een drone werd gezien. Deze kwam vermoedelijk uit Wit-Rusland. Het Nationale Crisiscentrum meldt dat NAVO-gevechtsvliegtuigen zijn ingezet om het luchtruim te bewaken. Inwoners rond de hoofdstad Vilnius werden opgeroepen zich voor te bereiden op het opzoeken van een schuilplaats. 2 weken geleden werd in Litouwen ook al een drone neergeschoten die uit de richting van Wit-Rusland kwam. En bij een schietpartij in Amsterdam is vannacht een man om het leven gekomen. De schietpartij was rond 2:30 op de Amstelveenseweg ter hoogte van de Overtoom in Amsterdam-Oud-Zuid. Meerdere ambulances, politieeenheden en een traumateam kwamen op de melding af, maar hulp mocht niet meer baten. De politie heeft nog niemand aangehouden, zoekt een verdachte en onderzoekt de toedracht van de schietpartij. Het weer, een zonnige periode en het blijft droog. Vanavond in het noordwesten mogelijk wat lichte regen. De maxima liggen van noord naar zuid op 19 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920, regiobreek.
3: Dit is Hubertine van de Bigelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel op Omroep Peelrand. Het fietspad ten oosten van Milhezen zou rond eind augustus klaar moeten zijn. Maar het project stuit op onverwachte problemen en loopt daardoor grote vertraging op. De gemeente Gemerbakel spreekt van onvoorziene omstandigheden in de ondergrond. Graafwerkzaamheden, die doorgaans al begonnen rond 6:15 ochtends, werden stilgelegd toen de aannemer op een onverwacht harde laag stuitte. En dit vergde extra onderzoek. De werkzaamheden worden na verwachting pas hervat vanaf komende dinsdag rond 2:00. De eerste 3 fasen van de aanleg van het fietspad zijn inmiddels afgerond, maar het 4e stuk start pas in het voorjaar. De gemeente Gemerbakel organiseert op woensdag 7 oktober een fondsenmarkt voor verenigingen, stichtingen en vrijwilligersorganisaties die financiële steun zoeken. De inschrijving is nu al geopend. De avond is bij MFA De Sprank in de Mortel en daar zijn 7 fondsen en subsidieverstrekkers die je meer vertellen over de mogelijkheden van subsidie. Je kunt daar je vragen stellen en ontdekken welke mogelijkheden er zijn voor jouw projecten of ideeën. Je doet mee aan 3 gespreksrondes met verschillende organisaties. De avond start om 6:45 en elke deelnemer moet zich apart aanmelden. In de gemeente Gemerbakel werd op zaterdag 26 september de jaarlijkse Veteranendag gevierd. Het werd een waardevolle dag vol herdenking, ontmoeting en erkenning. De dag wordt jaarlijks georganiseerd door de gemeente Gemerbakel en de militaire veteranen Gemerbakel. De organisatie is blij de veteranen ook ieder jaar te mogen ontvangen. De muzikale omlijsting die applaus verdiende was dit jaar in handen van het Jachthoorn en Trompetterkorps Gemert en de Gemert Fire Brigade Pipes and Drums. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.
4: Wat je ook doet, of waar je ook gaat, neem je radio overal mee. OSR is in het weekend meer dan de moeite waard. OSR.
5: Cafézaal Kleingeld in Zijtaart is dé ontmoetingsplek voor jong en oud. Of je nu komt voor een gezellig potje dart of biljart, voor een pilsje of om iets moois te vieren, alles is mogelijk in de zalen van Cafézaal Kleingeld. Bij ons kun je feesten zoals jij dat wilt. Loop eens binnen en ervaar zelf onze gastvrijheid. Of geniet van ons verwarmde terras, de patatterij of onze heerlijke weekendmenu's. Cafézaal Kleingeld in Zijtaart. Kijk voor meer info op feestzaal.nl.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
6: OSR 920. OSR in de middag.

Ik vind hem een ontzettend goede zanger. Hij is absoluut ondergewaardeerd. Zijn naam Alan Clark. Je hoort de Foxy Lady hier op de radio voorbij komen. Het is de 3e van oktober. Het is zomaar een zaterdag. Ik moet nog een beetje bijkomen. Ik had gisteren mijn eerste Oktoberfestfeestje. En dat was er meteen eentje die helemaal raak was. Midden in de roos, als dat ze mooi heet. Zometeen de Beatles, I Feel Fine. En een oudje van Lionel Richie, die even in de lappenmand zit op dit moment. Maar ik neem je eerst mee naar de 90s met Culture Beat, Mr. Vane.

Op de een of andere manier smaken de broodjes met deze muziek altijd net wat lekkerder. Lionel Richie en Cela. Dit is OSR 920. Jij hoort bij ons. Wil je alles over ons weten? Check de website www.osr920.nl. Dit is Danny Vera. Altijd goed.

Jefferson Airplane, White Rabbit. Later werden ze Jefferson Starship, om uiteindelijk te eindigen als Starship. En We Build a City on Rock'n'Roll was nog een aardige hit van ze, maar dat is alweer een aardige poos geleden. Vrienden van de radio, Country is Hip. Zometeen Ella Langley op de radio na die Urban Cookie Collective.

Jij voor de koffie en de broodjes zorgt, zorg ik voor het beleg. Beleg met fijne muziek. Ella Langley en Choose in Texas hoorde jij hier op OSR 920. Een van de betere nummers. En ik moet je eerlijk zeggen, ik vind het wel verfrissend dat deze muziekstijl ineens hartstikke populair is. Leo

Ja, we zijn er nog maar net aan begonnen. Dag 3 van oktober. Je hoorde Bluff op de radio, omdat het kan bij OSR 920. Jij hoort bij ons, net als Supertramps, Logical Song. Hey.

Slechts één bescheiden hit voor Fun. We Are Young met Janelle Monáe. Op OSR 920. Het is bijna 1 uur. Dit is Timebox. En Beggin'.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Het Openbaar Ministerie in de Verenigde Arabische Emiraten bestempelt de aanval op een Fly Dubai-vlucht naar Tel Aviv nu officieel als een terroristische aanslag. De Omaanse co-piloot viel de gezagvoerder in de cockpit met een noodbijl aan en probeerde het toestel met 182 inzittenden te laten neerstorten. Passagiers wisten de man te overmeesteren, waarna er in Saoedi-Arabië een noodlanding werd gemaakt. De co-piloot werd eerder geschorst vanwege extremistisch materiaal. Israël is woest dat hij nu toch kon vliegen. De politie heeft afgelopen nacht een minderjarige jongen aangehouden voor zware mishandeling in het Zuid-Limburgse Geleen. Hij wordt ervan verdacht afgelopen zondag zwaar vuurwerk te hebben gegooid op de markt in Sittard, waarbij iemand blijvend letsel opliep. De aanpak volgt op wekenlange overlast door jeugdgroepen die gericht vuurwerk gooien naar voorbijgangers. De politie sluit meer aanhoudingen in de regio niet uit. Vanwege zijn leeftijd doet de politie geen uitspraken over de opgepakte jongen. Een kapper in de Amerikaanse staat Texas heeft ruim $128.000 contant geld gevonden op een pinautomaat. Het geld zat in een tas die een onderhoudsmonteur na een klus aan dat apparaat per ongeluk erop had laten liggen. De eerlijke vinder probeerde de buit eerst nog af te leveren bij een lokaal kiprestaurant, maar waarschuwde uiteindelijk de politie. Na het natellen door agenten bleek het bedrag tot op de dollar nauwkeurig te kloppen. Het geld is inmiddels weer veilig teruggegeven aan de bank. En de voormalige Duitse bondskanselier Schröder treedt toe tot de raad van commissarissen van de Russische supermarktketen Hyperglobus. Het bedrijf werd vorig jaar afgesplitst van een Duitse keten en telt ruim 20 vestigingen in Rusland. Schröder krijgt al 20 jaar zware kritiek vanwege zijn nauwe banden met president Poetin en functies bij Russische staatsbedrijven. Hoewel hij na de inval in Oekraïne zijn functies neerlegde en zijn privileges verloor, blijft de 82-jarige oud-politicus gewoon in Rusland werken. Het weer, er zijn flinke zonnige perioden en het blijft droog bij een graad of 20 en een zwakke tot matige wind uit westelijke richtingen. Morgen zijn er zonnige perioden met kans op een verdwaalde bui bij 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Subertine van de Bigelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel op Omroep Peelrand. De politie is dringend op zoek naar de 37-jarige Nikki uit Boekel. Zij is sinds dinsdag 8 september vermist en werd voor het laatst gezien in haar woonplaats Boekel. Nikki vertrok die dinsdagmiddag om 5 uur. De politie meldt dat ze mogelijk in Amsterdam zou verblijven. Nikki is nu inmiddels ruim 3 weken vermist. Ze heeft donkerblond haar en blauwgroene ogen en ze is 1,63 meter lang. Op het moment van haar vermissing droeg ze een jas, een zwarte trainingsbroek en beige schoenen. Heb je informatie over Nikki? Neem dan contact op met de politie. Op zaterdag 10 oktober is het in Laarbeek de Open Bedrijvendag 2026. Van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags kun je bij tientallen bedrijven op bezoek om te kijken hoe het eraan toe gaat. Dat is dus dé unieke gelegenheid om een exclusieve blik achter de schermen te werpen en ook de nieuwste innovaties in de gemeente van dichtbij te zien. Je maakt kennis met het inspirerende vakmanschap en de ondernemingsgeest van de regio Laarbeek. Ontdek zelf dus op 10 oktober de verhalen achter de producten en diensten. In de gemeente Gemerbakel werd op zaterdag 26 september de jaarlijkse Veteranendag gevierd. Het werd een waardevolle dag vol herdenking, ontmoeting en erkenning. De dag wordt jaarlijks georganiseerd door de gemeente Gemerbakel en de militaire veteranen Gemerbakel. De organisatie is blij de veteranen ook ieder jaar te mogen ontvangen. De muzikale omlijsting die applaus verdiende was dit jaar in handen van het Jachthoorn- en Trompetterkorps Gemert en de Gemert Fire Brigade Pipes and Drums. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.
3: Ben jij een enthousiaste luisteraar van OSR 920 en draag je ons een warm hart toe? Word lid van de vriendenclub van OSR 920. Kijk op de website en word vriendje voor een tientje. Doe dit nu en steun OSR 920.
4: Jee, die tegelvloer, die ziet er strak uit.
5: Dankjewel. Komt van Van Erp Tegels en Outlet in Nijnsel. Die hebben een showroom vol met eerste keus tegels tegen outletprijzen. van Erp Tegels en Outlet. Prachtige tegels voor vloer, badkamer en keuken. En als je wilt kunnen ze de tegels ook nog voor je plaatsen. Kom naar de showroom, Handelsweg 14 in Nijnsel. Of kijk op www.tegeloutlet.nl.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
6: OSR 920. OSR in de middag.

0: Ik vond het wel een beetje, ja, rokerig klinkt op de hele andere manier. Alsof je in zo'n hele foute discotheek was in de jaren 80. Pino D'Angelo, ma qual idea.
1: Paul van Beek.

Niet alleen de grootste hits, maar ook de vergeten parels hoor je hier op ORZ 920. Lynyrd Skynyrd en Freebird. Jazeker, leuk om je mee te nemen onderweg naar veel meer hits. De zaterdagmiddag is voor jou. We zitten al op de derde dag van oktober. Ja, heb je al pepernoten op? Ben je al naar een kerstshow geweest? Het gaat allemaal supersnel hoor. Dit is Daddy Swims, Mr. Know It All.

beetje wegdromen mag, hè, bij de broodjes van OSR 920 en de muziek van Cyndi Lauper. Ja, ze fluistert je gewoon in je oren. Daarvoor hadden we Kim Wilde, dat is ook wel leuk om die te horen. If I Can't Have You, oude hit van Yvonne Elliman. En zij deed dat met succes. Was trouwens wel een leuke hit voor diezelfde Kim Wilde. Tijd voor een echte knijter van een hit van The Rolling Stones.

Bescheiden hitje voor die Outcast. Wat heet Hey Ja, is leuk om weer eens terug te horen. Hoewel ik vind Mr. Jones ook zo weer. Die moet er gewoon binnenkort een keer erbij pakken. Gewoon omdat het kan.

Tim en Neil Finn waren twee broers. Ze vormden Crowded House, hadden samen ook wat liedjes, deden solo op plaatjes en het was net als met de Everly Brothers. Soms ging het hartstikke goed en soms ging het hartstikke fout. Dan knetterde het aan alle kanten. Maar ja, dat zie je bij de gebroeders Gallagher ook, hè. Het kan niet altijd alleen maar feest zijn. Straks Bas Bas en Diddle It. Ken je die oude hit nog van Matchbox? Je hoort hem zometeen na AC/DC. Ook dat is zo'n knijter. Thunderstruck.

0: beleefde hits. OSR 920.
1: OSR in de middag.

Bas, I diddle it. Je hoorde Matchbox op de radio. Het hadden maar een paar hitjes en dit is wel heel typisch voor die tijd. En daarom zeker niet minder mooi. Ik wens je nog een mooie zaterdagmiddag. Peter zometeen op de radio. En ik spreek je morgenavond om 6:00.

0: Deze week op Omroep Peelrand TV.
1: Ieder uur zie je het laatste nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel. Peelrand Actueel met info over het verenigingsleven en andere belangrijke gebeurtenissen in de streek. Text TV maakt uw info compleet. Te ontvangen online en op jouw tv. Wil je weten hoe? Kijk op omroeppeelrand.nl en mis niks.
0: Bekijk het op tv, online en alle social media. Dit is OSR 920 met het radionieuws van 2 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. De Amerikaanse regering voert geheime gesprekken met Rusland over een miljardendeal in de oliesector. Dat meldt de New York Times op basis van ingewijden. De deal rond het Russische olieconcern Lukoil zou onderdeel zijn van bredere onderhandelingen om de oorlog in Oekraïne te beëindigen. De Russische president Poetin zou het voorstel zelf hebben gedaan aan Amerikaanse onderhandelaars om te laten zien dat zaken doen gewoon weer mogelijk is. Washington heeft nog niet officieel gereageerd. Schoonmakers gaan opnieuw staken nu werkgeversorganisatie Schoonmakend Nederland weigert om weer om tafel te gaan met vakbond FNV. Die bond eist dat de recent afgesloten CAO, die wel werd getekend door de CNV, wordt opengebroken voor een hogere loonsverhoging en betere ziekteregelingen. Maar werkgevers houden vast aan het akkoord en noemen het resultaat een prima CAO. Aankomende maandag overlegt de FNV met de leden over de precieze invulling en de timing van nieuwe stakingsacties. Het Openbaar Ministerie in de Verenigde Arabische Emiraten bestempelt de aanval op een Fly Dubai-vlucht naar Tel Aviv nu officieel als een terroristische aanslag. De Omaanse co-piloot viel de gezagvoerder in de cockpit met een noodbijl aan en probeerde het toestel met 182 inzittenden te laten neerstorten. Passagiers wisten de man te overmeesteren, waarna er in Saoedi-Arabië een noodlanding werd gemaakt. De co-piloot werd eerder geschorst vanwege extremistisch materiaal. Israël is woest dat hij nu toch kon vliegen. En in het zuidoosten van Australië zijn 2 personen levensgevaarlijk gewond geraakt toen een auto inreed op een groep rugbyfans. Duizenden supporters waren bijeengekomen om hun team uit te zwaaien toen een 18-jarige bestuurder tijdens een gevaarlijke stunt de controle over het stuur verloor. In totaal raakten er 10 mensen gewond, van wie er 2 in kritieke toestand zijn. De tiener is opgepakt door de politie, die hem en zijn inzittenden wel eerst moest beschermen tegen woeste omstanders. Het weer, er zijn flinke zonnige perioden en het blijft droog bij een graad of 20 en een zwakke tot matige wind uit westelijke richtingen. Morgen zijn er zonnige perioden met kans op een verdwaalde bui bij 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
3: Dit is Subertine van de Bigelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. De gemeente Gemert-Bakel organiseert op woensdag 7 oktober een fondsenmarkt voor verenigingen, stichtingen en vrijwilligersorganisaties die financiële steun zoeken. De inschrijving is nu al geopend. De avond is bij MFA De Sprank in de Mortel en daar zijn 7 fondsen en subsidieverstrekkers die je meer vertellen over de mogelijkheden van subsidie. Je kunt daar je vragen stellen en ontdekken welke mogelijkheden er zijn voor jouw projecten of ideeën. Je doet mee aan 3 gespreksrondes met verschillende organisaties. De avond start om 7:15 en elke deelnemer moet zich apart aanmelden. Het fietspad ten oosten van Milhezen zou rond eind augustus klaar moeten zijn, maar het project stuit op onverwachte problemen en loopt daardoor grote vertraging op. De gemeente Gemert-Bakel spreekt van onvoorziene omstandigheden in de ondergrond. Graafwerkzaamheden, die doorgaans al begonnen rond 7:15 ochtends, werden stilgelegd toen de aannemer op een onverwacht harde laag stuitte. En dit vergde extra onderzoek. De werkzaamheden worden na verwachting pas hervat vanaf komende dinsdag rond 2:00. De eerste 3 fasen van de aanleg van het fietspad zijn inmiddels afgerond, maar het 4e stuk start pas in het voorjaar. De politie is dringend op zoek naar de 37-jarige Nikki uit Boekel. Zij is sinds dinsdag 8 september vermist en werd voor het laatst gezien in haar woonplaats Boekel. Nikki vertrok die dinsdagmiddag om 5:00. De politie meldt dat ze mogelijk in Amsterdam zou verblijven. Nikki is nu inmiddels ruim 3 weken vermist. Ze heeft donkerblond haar en blauwgroene ogen en ze is 1,63 meter lang. Op het moment van haar vermissing droeg ze een jas, een zwarte trainingsbroek en beige schoenen. Heb je informatie over Nikki? Neem dan contact op met de politie. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek. Wat je ook doet, of waar je ook gaat. Neem je radio overal mee. OSR is in het weekend meer dan de moeite waard.
4: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek, jouw elektronica, onze passie.
5: Cafézaal Kleingeld in Zijtaart is dé ontmoetingsplek voor jong en oud. Of je nu komt voor een gezellig potje dart of biljart, voor een pilsje of om iets moois te vieren, alles is mogelijk in de zalen van Cafézaal Kleingeld. Bij ons kun je feesten zoals jij dat wilt. Loop eens binnen en ervaar zelf onze gastvrijheid. Of geniet van ons verwarmde terras, de patatterij of onze heerlijke weekendmenu's. Cafézaal Kleingeld in Zijtaart. Kijk voor meer info op feestzaal.nl.
6: Hey, hoor je dat? Sint Oederode zingt. Het eerste weekend van oktober is het weer rooivol koren. Meer dan 80 koren, wel 20 podia en overal muziek. Kom kijken, luisteren en meezingen. Rooivol koren. Samen zingen, samen verbinden.
7: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
8: OSR 920. OSR in de middag.
0: Peter Boer.

Ze kwamen uit Duitsland, ze konden best wel lekker Engels zingen. En ze noemden zich Alphaville. And Sounds Like a Melody. Dat was dit die je zojuist hoorde hier bij OSR 920. Waarin we een nieuw uur geopend hebben. 2 uur geweest en tot 3 uur. Mijn naam is Peter, goedemiddag. Hey, dankjewel Paul van Beek trouwens. Dit is Volumia. En we gaan even afscheid nemen van Paul. Ik blijf nog even. De allerlaatste.

0: slaap, zacht.
1: Zou die nog lekker slapen als die dit gehoord heeft? Boudewijn de Groot en welterusten meneer de president. De Bangbank MC is daar nog voor met de freestylers. En achteraan komt Oscar en de Wolf.

B.B. King, onvervalste blues op de radio. En Ain't Nobody Home, Oscar and the Wolf. En The Angel Face op OSR 920. 10cc hadden grote hits. En sommige hits zijn alweer een beetje vergeten. Dit is er zo eentje. Je hoort hem niet elke dag meer op de radio. Good morning, Judge. Nou, dat zal na 2 uur 's middags. Dan mag hij wel opstaan ondertussen.

meisje, die swing-out-sister. Die had van dat hele strakke haar inderdaad altijd een bijzonder kapsel. You on my mind op OSR 90.

Nou, volgens mij kwam die uit Australië of zo die kant op, toch? Deze Chesney Hawks. En I am the one and only. Een eendagsvlieg in de jaren 90. Dikke hit. En daarna nooit meer wat van deze meneer gehoord.

de hit in ieder geval van Electric Light Orchestra. En ik zit even te kijken. Nog steeds temperaturen boven de 20 graden vandaag. Hè? Och, het is ondertussen alweer 3 oktober. Leids ontzet is vandaag. Hè? Ja, zijn de mensen die het in de gaten hebben? Morgen dierendag. En vandaag goede muziek op de radio. 24 uur per dag.

0: Jee, die tegelvloer. Die ziet er strak uit.
1: Dankjewel. Kom van Erp Tegels en Outlet in Nijnsel. Die hebben een showroom vol met eerste keus tegels tegen outletprijzen. Van Erp Tegels en Outlet. Prachtige tegels voor vloer, badkamer en keuken. En als je wilt, kunnen ze de tegels ook nog voor je plaatsen. Kom naar de showroom. Handelsweg 14 in Nijnsel. Of kijk op www.tegeloutlet.nl.
2: Zin in een avond echt Grieks genieten? Bij Grieks specialiteitenrestaurant Aphroditi proef je de smaak van Griekenland zoals het hoort. Van heerlijk malse souvlaki en gyros tot visgerechten, salades en traditionele specialiteiten uit de Griekse keuken. Gezellig tafelen, een goed glas wijn erbij en je bent er even helemaal uit. Of je kiest voor afhalen en je geniet gewoon thuis. Aphroditi, Griekse gastvrijheid recht uit het hart. Reserveer vandaag nog en beleef het zelf aan de Kapelstraat in Beek en Donk.
3: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 3 uur.
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. In grote Spaanse steden als Madrid zijn vandaag opnieuw tienduizenden mensen de straat op gegaan om betaalbare huisvesting te eisen. De protestacties volgen op het verwerpen van een nieuw steunpakket voor huurders door het parlement, waar het minderheidskabinet van premier Sanchez botving bij de oppositie. De aanhoudende massaprotesten begonnen nadat een 87-jarige vrouw na 70 jaar dreigde te worden uitgezet vanwege een enorme huurverhoging. Dat werd het symbool van de Spaanse wooncrisis. Bij een Israëlische luchtaanval op een appartementencomplex in Gaza-stad zijn zeker 5 doden en 5 gewonden gevallen. Volgens medische bronnen in het Al-Shifa ziekenhuis zijn meerdere slachtoffers er ernstig aan toe. Israëlische media melden dat de aanval gericht was op een hoge functionaris van Hamas. Hulpdiensten zoeken nu onder het puin nog naar eventuele overige slachtoffers, terwijl Israëlische veiligheidsbronnen de overlevingskans van het doelwit zeggen zeer klein te achten. De Amerikaanse regering voert geheime gesprekken met Rusland over een miljardendeal in de oliesector. Dat meldt de New York Times op basis van ingewijden. De deal rond het Russische olieconcern Lukoil zou onderdeel zijn van bredere onderhandelingen om de oorlog in Oekraïne te beëindigen. De Russische president Poetin zou het voorstel zelf hebben gedaan aan Amerikaanse onderhandelaars om te laten zien dat zaken doen gewoon weer mogelijk is. Washington heeft nog niet officieel gereageerd. En bij hevige overstromingen in het zuidoosten van Spanje is een vrouw van 102 jaar om het leven gekomen. In het stadje Madrigueras viel in korte tijd zoveel regen dat straten onderliepen en het water in de woning van de vrouw meer dan een meter hoog kwam te staan. Hulpdiensten moesten op grote schaal uitrukken en hebben zeker 90 bewoners kunnen redden. Het extreme weer volgt op de heetste Spaanse zomer die ooit is gemeten. In augustus overleden er bijna 2150 mensen door die hitte. Het weer, er zijn flinke zonnige perioden en het blijft droog bij een graad of 20 en een zwakke tot matige wind uit westelijke richtingen. Morgen zijn er zonnige perioden met kans op een verdwaalde bui bij 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
3: OSR 920, regiobreek.
5: Dit is Hubertine van de Bigelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. In de gemeente Gemert-Bakel werd op zaterdag 26 september de jaarlijkse Veteranendag gevierd. Het werd een waardevolle dag vol herdenking, ontmoeting en erkenning. De dag wordt jaarlijks georganiseerd door de gemeente Gemert-Bakel en de militaire veteranen Gemert-Bakel. De organisatie is blij de veteranen ook ieder jaar te mogen ontvangen. De muzikale omlijsting die applaus verdiende was dit jaar in handen van het Jachthoorn- en Trompetterkorps Gemert en de Gemert Fire Brigade Pipes and Drums. Het fietspad ten oosten van Milhezen zou rond eind augustus klaar moeten zijn, maar het project stuit op onverwachte problemen en loopt daardoor grote vertraging op. De gemeente Gemert-Bakel spreekt van onvoorziene omstandigheden in de ondergrond. Graafwerkzaamheden, die doorgaans al begonnen rond 6:15 ochtends, werden stilgelegd toen de aannemer op een onverwacht harde laag stuitte. En dit vergde extra onderzoek. De werkzaamheden worden na verwachting pas hervat vanaf komende dinsdag rond 14:00. De eerste 3 fasen van de aanleg van het fietspad zijn inmiddels afgerond, maar het 4e stuk start pas in het voorjaar. Op zaterdag 10 oktober is het in Laarbeek de Open Bedrijvendag 2026. Van 10:00 tot 16:00 kun je bij tientallen bedrijven op bezoek om te kijken hoe het eraan toe gaat. Dat is dus dé unieke gelegenheid om een exclusieve blik achter de schermen te werpen en ook de nieuwste innovaties in de gemeente van dichtbij te zien. Je maakt kennis met het inspirerende vakmanschap en de ondernemersgeest van de regio Laarbeek. Ontdek zelf dus op 10 oktober de verhalen achter de producten en diensten. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
3: OSR 920 Regiobreek.

You Sweat. Daar werd ooit een parodie op gemaakt. Na 10 uur 's avonds zou ik bijna zeggen. En die kwam ik bij een van de collega's in de kast tegen. Die had hem gewoon op single. Deze heb ik in ieder geval zelf op single. Hey, en nu Shocking Blue. Het is 3 uur geweest. Goedemiddag.

En als je nou denkt, ik hoor een bekend gitaartje daar op de achtergrond mee rammelen. Jawel, Nile Rodgers die produceerde het en speelde mee op I'm Coming Out van Diana Ross. Wat later nog gesampled werd bij Mo Money, Mo Problems. Inderdaad, Notorious B.I.G. Maakte er ook nog even gebruik van. Het is tijd voor de dames en heren van de Young Gun Silver Fox en Rolling Back.

Goldie, waar is ze gebleven? Waar is hij gebleven? Making Up Again. Je kan dat eindeloos blijven proberen natuurlijk. Maar ja, soms is het ook gewoon beter om los te laten, zou ik bijna zeggen. En de Young Guns Silverfox met hun laatste Rolling Back. Zometeen nieuwe muziek van Miley Cyrus. Nadat we deze cover van Nirvana hebben gehoord. The Man Who Sold the World.

lekkere plaat voor op de dansvloer, die nieuwe Miley Cyrus. We laten de bas even lekker klappen, terwijl we daarvoor nog wat akoestische muziek hoorden. En dat was muziek van Nirvana en The Man Who Sold The World. Origineel natuurlijk van David Bowie en Lulu. Wij gaan door met romantiek op de radio.

Altijd leuke plaatjes, hè? Die plaatjes van Smokey. Nicky Chin productie, denk ik, als ik het allemaal zo hoor. Maar dat zijn ze allemaal van hem natuurlijk. En I'll Meet You at Midnight, Under the Moonlight. Ja, het is het volle maan vanavond? Volgens mij nog niet. Dus ik zou nog een paar dagen wachten en in ieder geval beter licht. Woke up

0: Hey, hoor je dat? Sint Oederode zingt. Het eerste weekend van oktober is het weer rooivol koren. Meer dan 80 koren, wel 20 podia en overal muziek. Kom kijken, luisteren en meezingen. Rooivol koren. Samen zingen, samen verbinden.
1: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
2: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 4 uur.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Bij een schietpartij bij Bar São Paulo in Amsterdam is een 34-jarige man om het leven gekomen. Het incident gebeurde afgelopen nacht rond 2:30 aan de Amstelveenseweg, niet ver van het Vondelpark. De hulpverlening voor het slachtoffer mocht niet meer baten. De dader is te voet gevlucht richting het park. Hij heeft volgens de politie mogelijk een tatoeage op zijn rechterhand. Dat zou de getuige hebben verklaard. De recherche doet uitgebreid sporenonderzoek en zoekt meer getuigen en eventuele beelden. In grote Spaanse steden als Madrid zijn vandaag opnieuw tienduizenden mensen de straat op gegaan om betaalbare huisvesting te eisen. De protestacties volgen op het verwerpen van een nieuw steunpakket voor huurders door het parlement, waar het minderheidskabinet van premier Sanchez botving bij de oppositie. De aanhoudende massaprotesten begonnen nadat een 87-jarige vrouw na 70 jaar dreigde te worden uitgezet vanwege een enorme huurverhoging. Dat werd het symbool van de Spaanse wooncrisis. Bij een Israëlische luchtaanval op een appartementencomplex in Gaza-stad zijn zeker 5 doden en 5 gewonden gevallen. Volgens medische bronnen in het Al-Shifa ziekenhuis zijn meerdere slachtoffers er ernstig aan toe. Israëlische media melden dat de aanval gericht was op een hoge functionaris van Hamas. Hulpdiensten zoeken nu onder het puin nog naar eventuele overige slachtoffers, terwijl Israëlische veiligheidsbronnen de overlevingskans van het doelwit zeggen zeer klein te achten. En in het oosten van Rusland is een 28-jarige laboratoriumtechnicus aan de pest overleden. De vrouw raakte besmet toen ze in een onderzoeksinstituut in de regio Irkutsk per ongeluk een reageerbuis met pestbacillen liet breken. Na de ontdekking van het dodelijke incident zijn zo'n 200 mensen verplicht onder medisch toezicht geplaatst. Het is het eerste geregistreerde menselijke geval van de pest in Rusland in 10 jaar tijd. Het weer, er zijn flinke zonnige perioden en het blijft droog bij een graad of 20 en een zwakke tot matige wind uit westelijke richtingen. Morgen zijn er zonnige perioden met kans op een verdwaalde bui bij 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: OSR 920, regiobreek.
4: Dit is Hubertine van de Bigelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel op Omroep Peelrand. Het fietspad ten oosten van Milhezen zou rond eind augustus klaar moeten zijn, maar het project stuit op onverwachte problemen en loopt daardoor grote vertraging op. De gemeente Gemerbakel spreekt van onvoorziene omstandigheden in de ondergrond. Graafwerkzaamheden, die doorgaans al begonnen rond 6:15 ochtends, werden stilgelegd toen de aannemer op een onverwacht harde laag stuitte. En dit vergde extra onderzoek. De werkzaamheden worden na verwachting pas hervat vanaf komende dinsdag rond 2:00. De eerste 3 fasen van de aanleg van het fietspad zijn inmiddels afgerond, maar het 4e stuk start pas in het voorjaar. De gemeente Gemerbakel organiseert op woensdag 7 oktober een fondsenmarkt voor verenigingen, stichtingen en vrijwilligersorganisaties die financiële steun zoeken. De inschrijving is nu al geopend. De avond is bij MFA De Sprank in de Mortel en daar zijn 7 fondsen en subsidieverstrekkers die je meer vertellen over de mogelijkheden van subsidie. Je kunt daar je vragen stellen en ontdekken welke mogelijkheden er zijn voor jouw projecten of ideeën. Je doet mee aan 3 gespreksrondes met verschillende organisaties. De avond start om 6:45 en elke deelnemer moet zich apart aanmelden. In de gemeente Gemerbakel werd op zaterdag 26 september de jaarlijkse Veteranendag gevierd. Het werd een waardevolle dag vol herdenking, ontmoeting en erkenning. De dag wordt jaarlijks georganiseerd door de gemeente Gemerbakel en de militaire veteranen Gemerbakel. De organisatie is blij de veteranen ook ieder jaar te mogen ontvangen. De muzikale omlijsting die applaus verdiende was dit jaar in handen van het Jachthoorn- en Trompetterkorps Gemert en de Gemert Fire Brigade Pipes and Drums. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
2: OSR 920 Regio Break.

0: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek. Jouw elektronica, onze passie.
1: Cafézaal Kleingeld in Zijtaart is dé ontmoetingsplek voor jong en oud. Of je nu komt voor een gezellig potje dart of biljart, voor een pilsje of om iets moois te vieren, alles is mogelijk in de zalen van Cafézaal Kleingeld. Bij ons kun je feesten zoals jij dat wilt. Loop eens binnen en ervaar zelf onze gastvrijheid. Of geniet van ons verwarmde terras, de patatterij of onze heerlijke weekendmenu's. Cafézaal Kleingeld in Zijtaart. Kijk voor meer info op feestzaal.nl.
2: Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. OSR in de middag.
2: Leo de Blanc.

We schrijven 1975. Het was Roger Glover en Love Is All, ex-voorman van Deep Purple. Dit is OSR 920 met OSR in de middag. Van harte welkom. Het is 3 oktober. Het is de verjaardag van Chubby Checker. En daarom draaien we Lovely Lovely.

Zes decennia hits op OSR 920. Je hoorde O.C. Bisa aan de koffiesong. Daarvoor John Lennon uit 1981 en Just Starting Over. En we begonnen met Chubby Checker uit 1964 en Lovely Lovely. Dit is de nummer 1 uit de top 40. Shakira en Durna Boy en Die Die.

De grootste hits, George, hier op OSR 920. Dit was Michael Jackson en Leave Me Alone voor Captain Hollywood Project en Flying High. En ook nog Shakira en Burna Boy met Die Die, de nummer 1 uit de top 40. Terug in de tijd naar 1965. Dit is Bob Dylan en Positively 4th Street.

Drie hits op een rij op OZR 920. OZR in de middag. Alex Jordan, Happiness. Daarvoor In Twin en Happy. En we starten met Bob Dylan uit 1965. En Positivity, Fort Street. Dit is George Ezra en Dance All Over Me.

Oude hit van Richie Valens uit de jaren 60. En Los Lobos maakte er een mooie nieuwe hit van in de jaren 80. La Bamba. Daarvoor Nils Lofgren met Bruce Springsteen en Valentine. En we starten met George Ezra en Dancing All Over Me. Dit is het begin van de jaren 70. Zijn de Fortunes. En here comes that rainy day feeling again. Dit is OSR 920. OSR in de middag. Ik ben bij je tot 6 uur.

twee hits uit het ver verleden. Die hoorden de Bokstops uit 1967 met The Letter. En daarvoor de Fortunes uit 1971. En hier komt dat Rainy Day Feeling Again. Tot het nieuws van 5 uur draaien we de Crystal Fighters en Pledge. En daarna ben ik nog een uurtje terug met OSR in de middag hier op OSR 920. Do you want to-

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 5 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Uit een nieuwe peiling blijkt dat de helft van de Britten weer lid van de EU wil worden. Die peiling volgt op een toespraak van de Britse premier Burnham op het Labour-congres, waarin hij het Britse EU-vertrek een vergissing noemde en zinspeelde op nauwere banden. Volgens experts test Burnham hiermee voorzichtig het politieke klimaat, al durft hij gezien de verdeeldheid in zijn partij nog niet op te roepen tot een nieuw referendum. De anti-EU-partij Reform UK staat in de peilingen vrijwel gelijk met Labour. De Catalaanse regio-premier Illa waarschuwt voor een mediterrane mini-orkaan en kondigt strenge voorzorgsmaatregelen aan. Het noodweer treft vooral de Spaanse kustregio's rond Girona, Barcelona en Tarragona met zware storm en extreme regenval tot 40 mm per half uur. Over 3 uur gelden er in de zwaarst getroffen gebieden reisbeperkingen tot zondagmiddag. Catalonië heeft na de recordhete zomer al dagenlang te maken met overstromingen en aardverschuivingen door de hevige regen. Een Nederlands vrachtschip dat 5 dagen vastzat op een zandbank in de haven van Düsseldorf is weer vlot getrokken en nu onderweg naar Nederland. Het 135 meter lange schip, geladen met sprinterbusjes van Mercedes-Benz, kwam vast te zitten door de extreem lage waterstand van de Rijn. Lostrekken lukte niet. Nadat een ander schip de boot los had geduwd, werd eerst een deel van de lading gelost. Door de licht gestegen waterstanden kon de reis toen eindelijk worden voortgezet. En in het oosten van Rusland is een 28-jarige laboratoriumtechnicus aan de pest overleden. De vrouw raakte besmet toen ze in een onderzoeksinstituut in de regio Irkutsk per ongeluk een reageerbuis met pestbacillen liet breken. Na de ontdekking van het dodelijke incident zijn zo'n 200 mensen verplicht onder medisch toezicht geplaatst. Het is het eerste geregistreerde menselijke geval van de pest in Rusland in 10 jaar tijd. Het weer, het is droog met vanavond en vannacht alleen in het noorden en noordwesten kans op wat regen bij vannacht 7 tot 11 graden en nauwelijks wind. Morgen zijn er zonnige perioden met kans op een verdwaalde bui bij 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Subertine van de Bigelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel op Omroep Peelrand. Het fietspad ten oosten van Milhezen zou rond eind augustus klaar moeten zijn, maar het project stuit op onverwachte problemen en loopt daardoor grote vertraging op. De gemeente Gemerbakel spreekt van onvoorziene omstandigheden in de ondergrond. Graafwerkzaamheden, die doorgaans al begonnen rond 6:15, werden stilgelegd toen de aannemer op een onverwacht harde laag stuitte. En dit vergde extra onderzoek. De werkzaamheden worden na verwachting pas hervat vanaf komende dinsdag rond 2 uur. De eerste 3 fasen van de aanleg van het fietspad zijn inmiddels afgerond, maar het 4e stuk start pas in het voorjaar. Op zaterdag 10 oktober is het in Laarbeek de Open Bedrijvendag 2026. Van 10:00 tot 16:00 kun je bij tientallen bedrijven op bezoek om te kijken hoe het eraan toe gaat. Dat is dus dé unieke gelegenheid om een exclusieve blik achter de schermen te werpen en ook de nieuwste innovaties in de gemeente van dichtbij te zien. Je maakt kennis met het inspirerende vakmanschap en de ondernemingsgeest van de regio Laarbeek. Ontdek zelf dus op 10 oktober de verhalen achter de producten en diensten. De gemeente Gemerbakel organiseert op woensdag 7 oktober een fondsenmarkt voor verenigingen, stichtingen en vrijwilligersorganisaties die financiële steun zoeken. De inschrijving is nu al geopend. De avond is bij MFA De Sprank in de Mortel en daar zijn 7 fondsen en subsidieverstrekkers die je meer vertellen over de mogelijkheden van subsidie. Je kunt daar je vragen stellen en ontdekken welke mogelijkheden er zijn voor jouw projecten of ideeën. Je doet mee aan 3 gespreksrondes met verschillende organisaties. De avond start om 6:45 en elke deelnemer moet zich apart aanmelden. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.
3: Wat je ook doet, of waar je ook gaat, neem je radio overal mee. OSR is in het weekend meer dan de moeite waard. OSR.
4: Zin in een avond echt Grieks genieten? Bij Grieks specialiteitenrestaurant Aphrodite proef je de smaak van Griekenland zoals het hoort. Van heerlijk malse souvlaki en gyros tot visgerechten, salades en traditionele specialiteiten uit de Griekse keuken. Gezellig tafelen, een goed glas wijn erbij en je bent er even helemaal uit. Of je kiest voor afhalen en je geniet gewoon thuis. Aphrodite, Griekse gastvrijheid recht uit het hart. Reserveer vandaag nog en beleef het zelf aan de Kapelstraat in Beek en Donk.
3: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. OSR in de middag.
3: Leo de Blanc.

OSR 920 met OSR in de middag. We zijn bezig aan het laatste uur. We horen de formatie Redbone. Ze scoorde enorme hits begin van de jaren 70. En dit was er eentje van. Come and Get Your Love was dat. Dit is Peter Andre en Mysterious Girl. Baby girl.

stevige muziek hoorde je van Led Zeppelin, Rock and Roll. En daarvoor Pearl Jam en Just Breed. En ook nog Peter Andre en Mysterious Girl. Dit is OSR 920 met OSR in de middag en Bad Heart. Nummer heet Good Times, Bad Times.

George Young en Harry Vanda, de ex-leden van de Easy Beats, richtten in de jaren 70 Flash en de pen op en ze hadden een grote hit in 1977 met dit nummer, Hey St. Peter. Je hoort ook nog Climbing Fisher en Rise to the Occasion en Bad Heart and Good Times, Bad Times. OSR 920 met OSR in de middag. Dit is Muse en Uprising.

Twee hits op een rij, je hoorde Rick Astley en My Arms Keep Missing You. En nog Muse en Uprising. Dit is OSR 920 met OSR in de middag. Van harte welkom mocht je juist inschakelen. Dit is Bruno Mars uit 2010 en Just The Way You Are.

flinke hit uit 1993 van Ace of Base, Wheel of Fortune. Je hoort ook nog de rustige muziek van de Alessi Brothers, O'Lory. En we starten met Bruno Mars uit 2010 en Just The Way You Are. Tot het nieuws van 6 uur nog 2 platen. En dit is er eentje van Uriah Heep en Easy Living. Daarna hoor je nog Richard Harris en MacArthur Park. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer.

0: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 6 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Uit nieuw onderzoek van het RTL Nieuwspanel blijkt dat 83% van de Nederlanders tegen herstelbetalingen voor het slavernijverleden is. De weerstand is op rechts het grootst, maar ook een meerderheid van de linkse kiezers voelt er niets voor om huidige generaties de rekening te laten betalen. Wel vindt het merendeel van de ondervraagden dat er aandacht en erkenning moet blijven voor het koloniale verleden via bijvoorbeeld onderwijs en tentoonstellingen. Vooral onder jongeren leeft dat. Rusland roept buitenlandse diplomaten en bezoekers op om direct de Oekraïnse hoofdstad Kiev te mijden of te verlaten. Volgens het Kremlin voert het leger grootschalige vergeldingsaanvallen uit op militaire doelen na verhevigde Oekraïnse aanvallen op Russisch grondgebied. Het is nu levensgevaarlijk om te verblijven in de buurt van mogelijke doelwitten. De burgemeester van Kiev noemde de situatie in de stad eerder al uiterst dramatisch door de aanhoudende beschietingen op bruggen en de energiesector. Uit een nieuwe peiling blijkt dat de helft van de Britten weer lid van de EU wil worden. Die peiling volgt op een toespraak van de Britse premier Burnham op het Labour-congres, waarin hij het Britse EU-vertrek een vergissing noemde en zinspeelde op nauwere banden. Volgens experts test Burnham hiermee voorzichtig het politieke klimaat, al durfde hij gezien de verdeeldheid in zijn partij nog niet op te roepen tot een nieuw referendum. De anti-EU-partij Reform UK staat in de peilingen vrijwel gelijk met Labour. En de Catalaanse regio-premier Illa waarschuwt voor een mediterrane mini-orkaan en kondigt strenge voorzorgsmaatregelen aan. Het noodweer treft vooral de Spaanse kustregio's rond Girona, Barcelona en Tarragona met zware storm en extreme regenval tot 40 mm per half uur. Over 3 uur gelden er in de zwaarst getroffen gebieden reisbeperkingen tot zondagmiddag. Catalonië heeft na de recordhete zomer al dagenlang te maken met overstromingen en aardverschuivingen door de hevige regen. Het weer, het is droog met vanavond en vannacht alleen in het noorden en noordwesten kans op wat regen bij vannacht 7 tot 11 graden en nauwelijks wind. Morgen zijn er zonnige perioden met kans op een verdwaalde bui bij 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920, regiobreek.
3: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Geemert Baken op Omroep Peelrand. De vereniging vitaal en aantrekkelijk maken voor de toekomst en ook het vinden en behouden van vrijwilligers en inspelen op veranderingen zijn grote uitdagingen. Daarom organiseert men op maandagavond 12 oktober van 7:30 to 8:30 een gratis online live uitzending over toekomstvisie in samenwerking met Team Sportief. Hoe men als vereniging vooruitkijkt en welke stap men kan zetten voor morgen. Team Sportief deelt praktische tips, inspirerende voorbeelden en concrete handvatten uit hun ruime ervaring met toekomstige visietrajecten. Iedereen binnen een vereniging die geïnteresseerd is, is van harte welkom. Grote spanning in de rips. Wie gaat de nieuwe Struppervorst worden? Op zaterdag 24 oktober nemen de Struppers afscheid van Vorst Laurens in Partycentrum Den Eik. De zaal maakt zich die avond op voor een spectaculaire vorstenwissel. Het wordt een avond vol bruisend carnaval en gezelligheid en natuurlijk de langverwachte bekendmaking van de nieuwe vorst. De muziek wordt verzorgd door DJ Lauda, dus ook muzikaal belooft het een feestje te worden. De N615 bij Lieshout gaat 2 nachten dicht voor onderhoud. De provincie Noord-Brabant laat de weg in oktober aanpakken tussen de rotonde bij de Beeksweg en het Wilhelmina-kanaal. De eerste afsluiting is op maandagavond 12 oktober vanaf 8 uur en duurt tot dinsdagochtend 13 oktober 6 uur. De tweede afsluiting is van dinsdagavond 13 oktober 8 uur tot woensdagochtend 14 oktober 6 uur. Het fietspad en de rotonde blijven wel open. Er wordt een nieuwe asfaltlaag en wegmarkering aangebracht. Ook wordt de middengeleider aangepast. Het verkeer wordt tijdens de afsluiting omgeleid. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Geemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920, regiobreek.
4: Ben jij een enthousiaste luisteraar van OSR 920 en draag je ons een warm hart toe? Word lid van de vriendenclub van OSR 920. Kijk op de website en word vriendje voor een tientje. Doe dit nu en steun OSR 920.
5: tegelvloer, die ziet er strak uit.
6: Dankjewel. Kom van Van Erp Tegels en Outlet in Nijnsel. Die hebben een showroom vol met eerste keus tegels tegen outletprijzen. Van Erp Tegels en Outlet. Prachtige tegels voor vloer, badkamer en keuken. En als je wilt kunnen ze de tegels ook nog voor je plaatsen. Kom naar de showroom. Handelsweg 14 in Nijnsel. Of kijk op www.tegeloutlet.nl.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
7: OSR 920. De avond door.
1: Martin Huibers.

Blues en de Dead Inside. Een hele goede avond. Welkom in de avond door op de zaterdagavond. We danken Leo de Blank voor het laatste gedeelte van OSR in de middag. En wat een heerlijke dag hebben we gehad vandaag. Legends en Messina op OSR. Your mama.

0: this anymore.
1: Nog een klein stukje. En toen was uw compleet afgelopen. Nice device en de cool corona. We denken even niet meer aan die vreselijke ziekte van een paar jaar terug, maar aan dat heerlijk verkoelende pulsje. Een cool corona. En we hadden daarvoor Post Malone met The Circles op OZN 920. Even wat verder terug in de tijd met The Cream en The Sunshine of Your Love. It's getting

0: Oh, you're too late.
1: Davina Michel, ze wordt wel eens genoemd als een van de kandidaten om mee te doen met het Eurovisie Songfestival volgend jaar. 17 hadden we en daarvoor de Cream, de superformatie met Eric Clapton, Jack Bruce en Ginger Baker natuurlijk. En hier was Cloud uit Zuid-Afrika met Substitute.

uit de musical Chess van Tim Rice, de voormalige leden van ABBA, Björn en Benny. Die maakten het in de tijd en Murray Head mocht het zingen. The One Night in Bangkok. En we hadden uit Zuid-Afrika de dames Cloud met Substitute. Binnenkort verschijnt een nieuwe LP van U2, Carnival de Luz. We doen nog even met de oude U2 Mysterious Ways.

een van de grote hits uit de hitparades van dit ogenblik. Cameron Whitcomb en The Kingdom of Fear. En we hadden U2 met The Mysterious Ways. We gaan even naar Limburg, naar Pussycat. Een oude, en die heet Daddy.

Het is altijd genieten, 24 uur per dag, van de allerbeste muziek op OSR 920. Zo hadden we Joy Sims en Come Into My Life. En daarvoor gingen we helemaal naar Zuid-Limburg met de dames van Pussycats en Daddy. Hier is de Joe Jeffrey Group en de My Pledge of Love.

De Nederlandse formatie Boosie, helemaal uit het noorden van Nederland. Uit Groningen kwamen ze vandaan met hun allergrootste hit Angela. En later sloot zich Alidas Hiddin ook aan bij deze formatie. En volgde de Joe Jeffrey Group met My Pledge of Love. Zometeen de nieuwsberichten van 7 uur, maar eerst Snow Patrol.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 7 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Een prominent lid van de beruchte hackersgroep Shiny Hunters is deze week in Jordanië opgepakt, melden ingewijden aan persbureau Reuters. Het hackerscollectief claimde onlangs de gegevens van duizenden medewerkers en sollicitanten van de FBI te hebben gestolen. De verdachte zou nu samenwerken met de Amerikaanse opsporingsdienst om meer arrestaties mogelijk te maken. De FBI wil dat niet bevestigen, maar benadrukt dat het onderzoek naar Shiny Hunters onverminderd doorgaat. Vertrekkend Tennet-topvrouw Manon van Beek wil dat nieuwe industrie zich bij de Nederlandse kust vestigt om zo windenergie van de Noordzee te benutten. Want waar het elektriciteitsnet in het binnenland overbelast is, dreigt aan de kust juist een overschot aan duurzame stroom, doordat verduurzaming van grote bedrijven achterblijft. Volgens Van Beek moeten allerlei overheden en bedrijven, zoals datacenters en de high-tech sector, veel gerichter samenwerken om vraag en aanbod van stroom in balans te brengen. Uit nieuw onderzoek van het RTL Nieuwspanel blijkt dat 83% van de Nederlanders tegen herstelbetalingen voor het slavernijverleden is. De weerstand is op rechts het grootst, maar ook een meerderheid van de linkse kiezers voelt er niets voor om huidige generaties de rekening te laten betalen. Wel vindt het merendeel van de ondervraagden dat er aandacht en erkenning moet blijven voor het koloniale verleden via bijvoorbeeld onderwijs en tentoonstellingen. Vooral onder jongeren leeft dat. En de openhuizendag van makelaarsvereniging NVM heeft vandaag ruim 66.000 woningzoekers getrokken, flink meer dan de 52.000 bezoekers tijdens de voorjaarseditie dit jaar. Makelaars schrijven die stijging toe aan het zonnige weer en het toegenomen aanbod van nu bijna 14.500 deelnemende woningen. In maart waren het er nog geen 9.000. Volgens de NVM leiden de vrijblijvende bezichtigingen op diverse locaties in het land vrijwel direct tot concrete biedingen en soms zelfs tot verkopen. Het weer, het is droog met vanavond en vannacht alleen in het noorden en noordwesten kans op wat regen bij vannacht 7 tot 11 graden en nauwelijks wind. Morgen zijn er zonnige perioden met kans op een verdwaalde bui bij 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. Keurslager Danny Mekers is uitgeroepen tot team van de week na een zwaar bevochten zege op Leenders Tegelzetters. In een wedstrijd die op voorhand als gelijkwaardig werd ingeschat, nam keurslager Danny Mekers al snel de leiding. Marijn Hades scoorde de 1-0, waarna Wesley van Wetten de voorsprong op 2-0 bracht. Leenders Tegelzetters toonde veerkracht en probeerde met afstandsschoten doelman Henk Hoevenaars te passeren, maar deze bleef lange tijd onverslaanbaar. Halverwege de strijd bracht Mulugeta de spanning terug met de 2-1, wat tevens de eindstand was. Het jeugdorkest van 2006, wat op reis ging naar Londen, staat 20 jaar later weer bij elkaar op het podium. Muziekcentrum Het Anker opent op zondag 11 oktober de deuren voor een bijzonder concert. Het orkest Koninklijke Harmonie Oefening en Uitspanning uit Beekenhonk verzorgt hier een middag vol prachtige klanken. Vanaf 2:30 kan men genieten van het uitgebreide repertoire. ONU staat bekend om veelzijdig optredens en belooft een onvergetelijke muzikale ervaring. De toegang is gratis, maar kom op tijd, want de plekken zijn beperkt. Vereniging Vitaal en Aantrekkelijk Maken voor de Toekomst en ook het vinden en behouden van vrijwilligers en inspelen op veranderingen zijn grote uitdagingen. Daarom organiseert men op maandagavond 12 oktober van 7:30 tot 8:30 een gratis online live-uitzending over toekomstvisie in samenwerking met Team Sportief. Hoe men als vereniging vooruitkijkt en welke stappen men kan zetten voor morgen. Team Sportief deelt praktische tips, inspirerende voorbeelden en concrete handvatten uit hun ruime ervaring met toekomstige visietrajecten. Iedereen binnen een vereniging die geïnteresseerd is, is van harte welkom. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920, regiobreek.
3: Ben jij een enthousiaste luisteraar van OSR 920 en draag je ons een warm hart toe? Word lid van de vriendenclub van OSR 920. Kijk op de website en word vriendje voor een tientje. Doe dit nu en steun OSR 920.
4: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek, jouw elektronica, onze passie.
5: Hey, hoor je dat? Sint Oederode zingt. Het eerste weekend van oktober is het weer rooivol koren. Meer dan 80 koren, wel 20 podia en overal muziek. Kom kijken, luisteren en meezingen. Rooivol koren. Samen zingen, samen verbinden.
6: Deze week op Omroep Peelrand TV.
7: Ieder uur zie je het laatste nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel. Peelrand Actueel met info over het verenigingsleven en andere belangrijke gebeurtenissen in de streek. Tekst TV maakt uw info compleet. Te ontvangen online en op jouw tv. Wil je weten hoe? Kijk op omroeppeelrand.nl en mis niks.
6: Bekijk het op tv, online en alle social media.
8: Welkom. Dit is een nieuw uur.
9: OSR 920. De avond door.
8: Martin Huibers.

De heerlijke jazzy klanken van Matt Bianco en Get Out of Your Lazy Beds. Welkom in het laatste uur de avond door op de zaterdagavond. Met prachtige muziek ook van Eddie Money. Die was een van zijn weinige hits trouwens. Baby, hold on. Baby.

Ja, het gaat erg goed met de country muziek de laatste tijd. Ook Stella Lefty plukt er even een aardig gaatje van mee. Al 21 weken lang staat ze in de Nederlandse hitlijsten. En dan voelt ze zich thuis, stijgt door naar nummer 6 deze week. En het nummer heet Boston. En we hadden Billy Idol ervoor met Sweet 16. Hier is John Lennon op OSR 920. Nummer 9 Dream.

Oh ja, zo komt het heerlijke gevoel van de jaren 60 weer helemaal terug. Met de mama's en de papa's. En 1230. En we hadden daarvoor het grote succes van Gary Rafferty. Alleen in dit geval wat meer disco met Undercover en de Baker Street. Linkin Park en Power zeg, hier is In The End.

En zo gingen we terug naar 1965 met een van de allergrootste hits van Otis Redding. Zo groot zelfs dat andere artiesten die ook hebben opgenomen, zoals Aretha Franklin, Etta James en Ike en Tina Turner. I've Been Loving You Too Long. En Linkin Park hadden we ook nog met In The End. Die was Ginger Spice van de Spice Girls. Oftewel Gary Halliwell. De echtgenote van de voormalige Formule 1-baas Christian Horner. It's Raining Men.

Gary Brooker, de stem achter Procol Harum met een van de prachtige nummers. The Grand Hotel. En we hadden Gary Halliwell met It's Raining Men. OZEG 920 met Robbie Williams.

Diana Ross en The Supremes en Where Did Our Love Go? En Robbie Williams met Feel hadden we. En tot zover de avond door op de zaterdagavond. Straks na het nieuws van 8 uur, Ben van Riel en de muziektrein. Ik wens je daarbij veel plezier. Nog een heel prettig weekend. En we gaan eruit vandaag met Elbow en One Day.

0: Jee, die tegelvloer. Die ziet er strak uit.
1: Dankjewel. Kom van Erp Tegels en Outlet in Nijnsel. Die hebben een showroom vol met eerste keus tegels tegen outletprijzen. Van Erp Tegels en Outlet. Prachtige tegels voor vloer, badkamer en keuken. En als je wilt kunnen ze de tegels ook nog voor je plaatsen. Kom naar de showroom. Handelsweg 14 in Nijnsel. Of kijk op www.tegeloutlet.nl.
2: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 8 uur.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Het hoofd van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee stapt op na de mislukte executie van de veroordeelde moordenares Christa Pike. Bij het toedienen van de dodelijke injectie ging het tweemaal mis en moest de 50-jarige vrouw buiten bewustzijn in een kritieke toestand naar het ziekenhuis worden gebracht. Volgens Pikes advocaat is de gevangenisbaas afgelopen jaren betrokken geweest bij 5 mislukte executies. De gouverneur stelde al een onafhankelijk onderzoek naar de gang van zaken in. Een prominent lid van de beruchte hackersgroep Shiny Hunters is deze week in Jordanië opgepakt, melden ingewijden aan persbureau Reuters. Het hackerscollectief claimde onlangs de gegevens van duizenden medewerkers en sollicitanten van de FBI te hebben gestolen. De verdachte zou nu samenwerken met de Amerikaanse opsporingsdienst om meer arrestaties mogelijk te maken. De FBI wil dat niet bevestigen, maar benadrukt dat het onderzoek naar Shiny Hunters onverminderd doorgaat. Vertrekkend Tennet-topvrouw Manon van Beek wil dat nieuwe industrie zich bij de Nederlandse kust vestigt om zo windenergie van de Noordzee te benutten. Want waar het elektriciteitsnet in het binnenland overbelast is, dreigt aan de kust juist een overschot aan duurzame stroom, doordat verduurzaming van grote bedrijven achterblijft. Volgens Van Beek moeten allerlei overheden en bedrijven, zoals datacenters en de high-tech sector, veel gerichter samenwerken om vraag en aanbod van stroom in balans te brengen. En de Open Huizendag van makelaarsvereniging NVM heeft vandaag ruim 66.000 woningzoekers getrokken, flink meer dan de 52.000 bezoekers tijdens de voorjaarseditie dit jaar. Makelaars schrijven die stijging toe aan het zonnige weer en het toegenomen aanbod van nu bijna 14.500 deelnemende woningen. In maart waren het er nog geen 9.000. Volgens de NVM leidden de vrijblijvende bezichtigingen op diverse locaties in het land vrijwel direct tot concrete biedingen en soms zelfs tot verkopen. Het weer, het is droog met vanavond en vannacht alleen in het noorden en noordwesten kans op wat regen bij vannacht 7 tot 11 graden en nauwelijks wind. Morgen zijn er zonnige perioden met kans op een verdwaalde bui bij 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: OSR 920 Regiobreek.
4: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Gemert Bakel op Omroep Peelrand. De N615 bij Lieshout gaat 2 nachten dicht voor onderhoud. De provincie Noord-Brabant laat de weg in oktober aanpakken tussen de rotonde bij de Beeksweg en het Wilhelmina-kanaal. De eerste afsluiting is op maandagavond 12 oktober vanaf 8 uur en duurt tot dinsdagochtend 13 oktober 6 uur. De tweede afsluiting is van dinsdagavond 13 oktober 8 uur tot woensdagochtend 14 oktober 6 uur. Het fietspad en de rotonde blijven wel open. Er wordt een nieuwe asfaltlaag en wegmarkering aangebracht. Ook wordt de middengeleider aangepast. Het verkeer wordt tijdens de afsluiting omgeleid. Vereniging Vitaal en Aantrekkelijk maken voor de toekomst en ook het vinden en behouden van vrijwilligers en inspelen op veranderingen zijn grote uitdagingen. Daarom organiseert men op maandagavond 12 oktober van 7:30 tot 8:30 een gratis online live uitzending over toekomstvisie in samenwerking met Team Sportief. Hoe men als vereniging vooruitkijkt en welke stap men kan zetten voor morgen. Team Sportief deelt praktische tips, inspirerende voorbeelden en concrete handvatten uit hun ruime ervaring met toekomstige visietrajecten. Iedereen binnen een vereniging die geïnteresseerd is, is van harte welkom. Grote spanning in de Rips. Wie gaat de nieuwe Struppervorst worden? Op zaterdag 24 oktober nemen de Struppers afscheid van Vorst Laurens in Partycentrum Den Eik. De zaal maakt zich die avond op voor een spectaculaire vorstenwissel. Het wordt een avond vol bruisend carnaval en gezelligheid en natuurlijk de langverwachte bekendmaking van de nieuwe vorst. De muziek wordt verzorgd door DJ Lauda, dus ook muzikaal belooft het een feestje te worden. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
2: OSR 920 Regiobreek.
5: De leukste muziek hoor je hier. Jaren 80. That's the power of love. Jaren 70. Zero's.
6: Waar anderen stoppen, gaan wij verder. OSR 920.
7: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
2: Welkom. Dit is een nieuw uur.
6: OSR 920.
2: Muziektrein. Ben van Riel.

0: If I Change the World, Lisa Stansfield, Blue Mink en The Banner Man. Nou, het is 8 uur geweest, station 8 laten we achter ons en we gaan met de trein op pad.
1: Ben van Riel.

Toch wel een van de grootste die ze gemaakt heeft. Pink and Just Give Me a Reason. Uiteindelijk nog Crosby, Stills, Nash & Young. And Almost Cut My Hair. Ja, dat deden ze destijds niet. Ze lieten het maar groeien tot over de schouders. OSR 920 met de Bobby Fuller 4 uit de 60s. I Thought the Law.

was destijds de kennismaking met deze formatie. Kid Creole en de Coconuts, I'm a Wonderful Thing, baby. Dave D, Doji, Big and Mick and Titch en Save Me. Wilson Pickett.

0: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 9 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. De oppositieleider van de Spaanse Volkspartij roept premier Sanchez op om nieuwe verkiezingen uit te schrijven. Aanleiding is een zware nederlaag in het parlement waar Sanchez zijn plannen om de woningnood te bestrijden werden weggestemd door gebrek aan steun van de oppositie en van regionale bondgenoten. De socialistische minderheidsregering ligt zwaar onder vuur. Intussen nemen de maatschappelijke spanningen in Spanje toe en roepen de tienduizenden demonstranten op tot een algemene staking. De Verenigde Arabische Emiraten dreigen miljarden investeringen in het Verenigd Koninkrijk stop te zetten vanwege de fraudezaak rond voetbalclub Manchester City. Eigenaar Sheikh Mansour is de vicepremier van de Emiraten. De Engelse landskampioen werd door een commissie schuldig bevonden aan grootschalige boekhoudfraude en riskeert zware straffen, waaronder puntenaftrek of degradatie. Nu staat onder meer de financiering van een Brits technologieproject van 12 miljard euro op de tocht. Het hoofd van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee stapt op na de mislukte executie van de veroordeelde moordenares Christa Pike. Bij het toedienen van de dodelijke injectie ging het tweemaal mis en moest de 50-jarige vrouw buiten bewustzijn en in kritieke toestand naar het ziekenhuis worden gebracht. Volgens Pikes advocaat is de gevangenisbaas afgelopen jaren betrokken geweest bij 5 mislukte executies. De gouverneur stelde al een onafhankelijk onderzoek naar de gang van zaken in. En marathonschaatser Jan Roelof Kruithof is op 89-jarige leeftijd overleden. Kruithof is ook wel bekend als de Diesel van Havelte en hij geldt als een legende op het natuurijs. Hij won in de jaren 70 en 80 maar liefst 9 keer de alternatieve Elfstedentocht. Pas op zijn 32e begon hij met intensieve trainingen, waarna hij vrijwel onverslaanbaar werd op afstanden boven de 100 kilometer. Hoewel een echte Elfstedenzege hem ontglipte, vestigde Kruithof wel diverse records, waaronder een 24-uursrecord van ruim 655 kilometer. Het weer, het is droog met vanavond en vannacht alleen in het noorden en noordwesten kans op wat regen bij vannacht 7 tot 11 graden en nauwelijks wind. Morgen zijn er zonnige perioden met kans op een verdwaalde bui bij 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920, regiobreek.
3: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Geemert Bakel op Omroep Peelrand. Grote spanning in de rips. Wie gaat de nieuwe Struppervorst worden? Op zaterdag 24 oktober nemen de Struppers afscheid van Vorst Laurens in Partycentrum Den Eik. De zaal maakt zich die avond op voor een spectaculaire vorstenwissel. Het wordt een avond vol bruisend carnaval en gezelligheid en natuurlijk de langverwachte bekendmaking van de nieuwe vorst. De muziek wordt verzorgd door DJ Lauda, dus ook muzikaal belooft het een feestje te worden. Vereniging Vitaal en Aantrekkelijk Maken voor de Toekomst en ook het vinden en behouden van vrijwilligers en inspelen op veranderingen zijn grote uitdagingen. Daarom organiseert men op maandagavond 12 oktober van 7:30 tot 8:30 een gratis online live uitzending over toekomstvisie in samenwerking met Team Sportief. Hoe men als vereniging vooruitkijkt en welke stappen men kan zetten voor morgen. Team Sportief deelt praktische tips, inspirerende voorbeelden en concrete handvatten uit hun ruime ervaring met toekomstige visietrajecten. Iedereen binnen een vereniging die geïnteresseerd is, is van harte welkom. Keurslager Danny Meekens is uitgeroepen tot Team van de Week na een zwaar bevochten zege op Leenders Tegelzetters. In een wedstrijd die op voorhand als gelijkwaardig werd ingeschat, nam keurslager Danny Meekens al snel de leiding. Marijn Hades scoorde de 1-0, waarna Wesley van Wetten de voorsprong op 2-0 bracht. Leenders Tegelzetters toonde veerkracht en probeerde met afstandsschoten doelman Henk Hoevenaars te passeren, maar deze bleef lange tijd onverslaanbaar. Halverwege de strijd bracht Mulugeta de spanning terug met de 2-1, wat tevens de eindstand was. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Geemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920, regiobreek.
4: De leukste muziek hoor je hier. Jaren 80. That's the power of love. Jaren 70. Zero's.
5: Anderen stoppen. Gaan wij verder? OSR 920.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920.
1: Muziektrein. Ben van Riel.

0: Ach, die man heeft veel leuke platen gemaakt. Ja, als je zo door de bak heen kijkt, dan kom je wel wat tegen. Run to You, Summer of 69, Somebody. En deze Can't Stop the Things We Started, Bryan Adams.
1: Ben van Rio.
0: De trein is weer vertrokken.

In de film van de Blues Brothers zongen zij dat ook. En achter dat hekwerk wat vol met tomaten gegooid werd. Kun je dat nog herinneren? Timmy Wynette en Stand By Your Man. Dit is Alec Warren.

beginstukje zit ook in MC Micah G en DJ Sven. Kan je dat nog herinneren? Ja. Dit was het origineel van Tony Ronald en Help Mavericks and Here Comes My Baby. Feestje vieren? Celebration? Ah, heerlijk. Cool in the game.

moeten constateren, maar het is steeds meer van toepassing weer. Het kleine orkest en over de muur hier op OSR 920. Zo direct naar het nieuws. Tom Holland, hij neemt het vervolg voor zich in de muzieklijn tot aan 12 uur. Fijne dag nog, fijne zondag. Spreek je maandag weer met Muziekfabriek.

0: Jee, die tegelvloer. Die ziet er strak uit.
1: Dankjewel. Kom van Erp Tegels en Outlet in Nijnsel. Die hebben een showroom vol met eerste keus tegels tegen outletprijzen. Van Erp Tegels en Outlet. Prachtige tegels voor vloer, badkamer en keuken. En als je wilt, kunnen ze de tegels ook nog voor je plaatsen. Kom naar de showroom. Handelsweg 14 in Nijnsel. Of kijk op www.tegeloutlet.nl.
2: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 10 uur.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. De centristische partij Verenigde Lijst van premier Koolbergs van Letland heeft volgens exit polls de parlementsverkiezingen gewonnen met bijna 36% van de stemmen. De verkiezingen stonden door de voortdurende oorlog in Oekraïne grotendeels in het teken van de nationale veiligheid en een mogelijke Russische dreiging. Koolbergs wil premier blijven, maar sluit een coalitie uit met de rechtspopulistische partij Letland Eerst. Die is populair onder de Russische minderheid en scoorde rond de 11% van de stemmen. De Israëlische premier Netanyahu heeft de Indiase piloot Machar uitgenodigd als eregast in Israël. Machar wordt gezien als een held nadat hij een mogelijke vliegramp voorkwam op een Fly Dubai-vlucht naar Tel Aviv. De co-piloot viel hem in de cockpit aan met een noodbijl om de macht over het toestel over te nemen, wat volgens autoriteiten een terroristisch motief had. Ondanks ernstige verwondingen wist de gezagvoerder de cockpitdeur toch nog te openen, waarna inzittenden de co-piloot wisten te overmeesteren. De oppositieleider van de Spaanse Volkspartij roept premier Sanchez op om nieuwe verkiezingen uit te schrijven. Aanleiding is een zware nederlaag in het parlement, waar Sanchez zijn plannen om de woningnood te bestrijden werden weggestemd door gebrek aan steun van de oppositie en van regionale bondgenoten. De socialistische minderheidsregering ligt zwaar onder vuur. Intussen nemen de maatschappelijke spanningen in Spanje toe en roepen de tienduizenden demonstranten op tot een algemene staking. En marathonschaatser Jan Roelof Kruithof is op 89-jarige leeftijd overleden. Kruithof is ook wel bekend als de Diesel van Havelte en hij geldt als een legende op het natuurijs. Hij won in de jaren 70 en 80 maar liefst 9 keer de alternatieve Elfstedentocht. Pas op zijn 32e begon hij met intensieve trainingen, waarna hij vrijwel onverslaanbaar werd op afstanden boven de 100 kilometer. Hoewel een echte Elfstedenzege hem ontglipte, vestigde Kruithof wel diverse records, waaronder een 24-uursrecord van ruim 655 kilometer. Het weer, het is droog met vanavond en vannacht alleen in het noorden en noordwesten kans op wat regen bij vannacht 7 tot 11 graden en nauwelijks wind. Morgen zijn er zonnige perioden met kans op een verdwaalde bui bij 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: OSR 920 Regiobreek.
4: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Geemert Bakel op Omroep Peelrand. Grote spanning in de Rips. Wie gaat de nieuwe Struppervorst worden? Op zaterdag 24 oktober nemen de Struppers afscheid van Vorst Laurens in Partycentrum Den Eik. De zaal maakt zich die avond op voor een spectaculaire vorstenwissel. Het wordt een avond vol bruisend carnaval en gezelligheid en natuurlijk de langverwachte bekendmaking van de nieuwe vorst. De muziek wordt verzorgd door DJ Lauda, dus ook muzikaal belooft het een feestje te worden. Keurslager Danny Meekens is uitgeroepen tot team van de week na een zwaar bevochten zege op Leenders Tegelzetters. In een wedstrijd die op voorhand als gelijkwaardig werd ingeschat, nam keurslager Danny Meekens al snel de leiding. Marijn Hades scoorde de 1-0, waarna Wesley van Wetten de voorsprong op 2-0 bracht. Leenders Tegelzetters toonde veerkracht en probeerde met afstandsschoten doelman Henk Hoevenaars te passeren, maar deze bleef lange tijd onverslaanbaar. Halverwege de strijd bracht Mulugeta de spanning terug met de 2-1, wat tevens de eindstand was. Het jeugdorkest van 2006, wat op reis ging naar Londen, staat 20 jaar later weer bij elkaar op het podium. Muziekcentrum Het Anker opent op zondag 11 oktober de deuren voor een bijzonder concert. Het orkest Koninklijke Harmonie Oefening en Uitspanning uit Beekenhonk verzorgt hier een middag vol prachtige klanken. Vanaf 2:30 kan men genieten van het uitgebreide repertoire. ONU staat bekend om veelzijdig optredens en belooft een onvergetelijke muzikale ervaring. De toegang is gratis, maar kom op tijd, want de plekken zijn beperkt. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Geemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
2: OSR 920 Regiobreek.
5: Dit zijn de beste hits, jaren 70. Zero's.

0: waar anderen stoppen, gaan wij verder. OSR 920. OSR.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
0: OSR 920.
1: Muziektrein.
2: Tom

Daarna nog een 1 hitje hebben gescoord. Want dit was wel hun meest bekende. Would I Lie to You? En zo trapt wij het de 3e uur af van de muziektrein deze zaterdagavond. Inderdaad, het is zaterdagavond. Jij moet even nadenken. Een beetje een rare week gehad deze week. Hier is McGinnis Flint, When I'm Dead and Gone.

Natuurlijk ontbreekt de Motown-muziek niet op bij OSL 920. Dit waren de Martha Reeves en de Vandellas. Je weet wel van onder meer I'm Ready for Love en de Heatwave. Het was Nowhere to Run. En daarvoor McGinnis Flint en When I'm Dead and Gone. Vul in het met de King's Call. Zometeen in nummer 1 is

Can't Get You Out of My Head, een van haar grootste hits die ze gescoord heeft. En daarvoor hadden we meneer Phil Lynott en The King's Call. Zometeen gaan we even lekker dansen. Ik ga de spiegelbovenst ophangen hier. Ik ga de draaitafel aanslingeren. En dan gaan we zometeen een leuke 12-inch erop leggen. Wat het is, dat hou ik nog even voor mezelf. Dat hoor je zometeen wel. Bobby Gentry staat te wachten. Ode to Billy Joe Moniers. Een mooie vergeten klassieker van Elton John. You got to love someone. You got

beetje een angstaanjagend verhaal als je goed luistert naar de tekst van dit liedje van Ode to Billy Joe van Bobby Gentry. En daarvoor Helder Wiles en John en You Gotta Love Someone. En daar is hij wel, onze 12-inch, beloofd is beloofd. We gaan terug naar 1980 met een man die eigenlijk een gitaarvirtuoos was, maar hij kon zingen, dat had hij bewezen bij deze plaat. Ik heb het over George Benson en hier is hij met

Stayed the Night, overnacht gesproken, dat was James Blunt. Daarvoor de Drifters, You're More Than a Number in My Little Red Book. En we hadden Give Me the Night, en die was van George Benson. Dat was onze 12-inch van deze zaterdagavond. We gaan even luisteren naar 1969. David Bowie, we leren hem kennen bij dit prachtige nummer. Hier is hij met Space Oddity.

Inmarie de Zondags, dan is het altijd de vernieuwdag hier bij Oorzeg. 29.00, dat is ook morgen weer vanaf 10 uur gaat onze vernieuwstudio open. En morgenmiddag gaan we ook weer de zondagmiddagcafé. Gaan zo meteen eens even kijken wie daar morgen gaan optreden. We hadden Cindy en Bert daarvoor. Marcel de Groot, mag ik naar je kijken? En we hadden David Bowie ook nog met Space Oddity. We gaan richting het nieuws van 11 uur. En daarna het volgende uur uiteraard onze jukebox zo rond 11:30. Hier zijn de heren en dames van de Boys Town Gang. En Can't Take My Eyes Off of You.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 11 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. De politie in Amsterdam heeft een 32-jarige man aangehouden voor zijn betrokkenheid bij de dodelijke schietpartij bij het Vondelpark. Afgelopen nacht werd een 34-jarige Amsterdammer neergeschoten voor de deur van Bar São Paulo aan de Amstelveenseweg. De verdachte zit nu in volledige beperking en heeft alleen contact met zijn advocaat. Volgens de politie leidt alles naar een gerichte actie. Het slachtoffer zou al langere tijd een conflict hebben gehad, mogelijk financieel, met de schutter. Langs grote delen van de Catalaanse kust geldt sinds vanavond code rood voor uitzonderlijk noodweer. En deze waarschuwing blijft nog zeker tot morgenmiddag 3 uur van kracht. De weerdiensten verwachten zware stormen en wolkbreuken. Regio-premier Ilja roept op om thuis te blijven en maximaal voorzichtig te zijn vanwege dreigende overstromingen en windstoten. Uit voorzorg zijn er evenementen afgelast, vluchten geschrapt en theaters, bioscopen en sportaccommodaties gesloten. De centristische partij Verenigde Lijst van premier Koolbergs van Letland heeft volgens exit polls de parlementsverkiezingen gewonnen met bijna 36% van de stemmen. De verkiezingen stonden door de voortdurende oorlog in Oekraïne grotendeels in het teken van de nationale veiligheid en een mogelijke Russische dreiging. Koolbergs wil premier blijven, maar sluit een coalitie uit met de rechtspopulistische partij Letland Eerst. Die is populair onder de Russische minderheid en scoorde rond de 11% van de stemmen. En tijdens de 31ste editie van de jaarlijkse Euro Bird Watch zijn in Nederland ongeveer 500.000 overvliegende trekvogels geteld. Verspreid over ruim 126 locaties registreerden vogelaars in totaal 208 verschillende soorten. Naast de massale trek werden er ook enkele zeldzame vogels gespot, waaronder een notenkraker in Twente en een koningseider bij Schiermonnikoog. Vogelbescherming Nederland vraagt met de telling aandacht voor de toenemende druk op trekvogels, onder meer door klimaatverandering en het verlies van habitat. Het weer, het is droog met vannacht alleen in het noorden en noordwesten kans op wat regen bij 7 tot 12 graden en nauwelijks wind. Overdag krijgen we zonnige perioden met kans op een verdwaalde bui bij 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Gemert Baken op Omroep Peelrand. Grote spanning in de rips. Wie gaat de nieuwe Struppervorst worden? Op zaterdag 24 oktober nemen de Struppers afscheid van Vorst Laurens in Partycentrum Den Eik. De zaal maakt zich die avond op voor een spectaculaire vorstenwissel. Het wordt een avond vol bruisend carnaval en gezelligheid en natuurlijk de langverwachte bekendmaking van de nieuwe vorst. De muziek wordt verzorgd door DJ Lauda, dus ook muzikaal belooft het een feestje te worden. De N615 bij Lieshout gaat 2 nachten dicht voor onderhoud. De provincie Noord-Brabant laat de weg in oktober aanpakken tussen de rotonde bij de Beeksweg en het Wilhelmina-kanaal. De eerste afsluiting is op maandagavond 12 oktober vanaf 8 uur en duurt tot dinsdagochtend 13 oktober 6 uur. De tweede afsluiting is van dinsdagavond 13 oktober 8 uur tot woensdagochtend 14 oktober 6 uur. Het fietspad en de rotonde blijven wel open. Er wordt een nieuwe asfaltlaag en wegmarkering aangebracht. Ook wordt de middengeleider aangepast. Het verkeer wordt tijdens de afsluiting omgeleid. Vereniging Vitaal en Aantrekkelijk maken voor de toekomst en ook het vinden en behouden van vrijwilligers en inspelen op veranderingen zijn grote uitdagingen. Daarom organiseert men op maandagavond 12 oktober van 7:30 tot 8:30 een gratis online live uitzending over toekomstvisie in samenwerking met Team Sportief. Hoe men als vereniging vooruitkijkt en welke stap men kan zetten voor morgen. Team Sportief deelt praktische tips, inspirerende voorbeelden en concrete handvatten uit hun ruime ervaring met toekomstige visietrajecten. Iedereen binnen een vereniging die geïnteresseerd is, is van harte welkom. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Gemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920, regiobreek.
3: De leukste muziek hoor je hier. Jaren 80. Jaren 70. Zero's.
4: Waar anderen stoppen, gaan wij verder. OSR 920.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920.
0: Muziektrein.
5: Tom

We leren de dame kennen tijdens het optreden van Meatloaf Paradise bij de Dashboard Live. Ze heette Alan Foley. Ze maakte een paar mooie solo hits. Het was What's the Matter Baby. En daarvoor hadden we Leapy Lee met Little Arabs. Ik was nog verschuldigd om te vertellen wie dat er morgen in onze zondagmiddagcafé zitten. Onder voorbouw natuurlijk. Want ja, het is nu zaterdagavond en zondag kan altijd nog iemand ziek worden. Maar hier op de lijst staat voor morgen Joland Verhees en Leo de Wanger.

Samen met Gloria, een van die beginnende nummers van de band The Demo rondom Van Morrison. Het nummer heet Baby Please Don't Go. En daarvoor hadden we Marco Borsato en Dromen Zijn Bedrog. Shirley Bassey gaat mee ons terugnemen naar de disco jaren van de eind jaren 70.

jaren 80 waren ook bij de Dolly Dolls regelmatig hits te scoren. Deze was voor Do You Wanna Wanna. Daarvoor hadden we Shirley Bassey met This Is My Life. Brengt ons onze jukebox van vandaag. En de eerste is een nummer wat je waarschijnlijk kent als ik hem aanzet. Dan denk je van, hey, dat is Boudewijn de Groot. Nee hoor, het is een Engelse meneer die in Engeland een hele grote hit scoorde met een Franse nummer van origine. Noel Harrison, A Young Girl of 16.

Onlangs was ze weer op tv met een reality-serie met haar ex-man en met haar dochter Patricia Pai. En dit was een van haar eerste grote hits. En die vonden we in de jukebox op deze zaterdagavond. Je bent niet hip. Daarvoor Noel Harrison en zijn versie van de meisje van 16, namelijk A Young Girl of 16. Volgende week meer avontuur uit onze jukebox. Nu gaan we terug naar een leuke tv-serie uit de jaren 70. Beretta's Team.

Uit het Hoge Noorden afkomstig The Roadies en Just Fancy. En daarvoor hadden we The New Riders of the Purple Sage. Mooie plaat, On My Way Back Home. Brengt veel herinneringen terug aan de zeezender van Radio Caroline uit de jaren 70. Toen werd dat nummer daar veel

Pity werd opnieuw gedaan door de Darts, zoals ook weer een liedje van de band The Adlibs. En daarvoor hadden wij Rob Williams en The Rock DJ. Gaan plaatsmaken voor het nieuws van 12 uur. Daarna is een tijd voor non-stop muziek. En morgen voor 8 uur Mark Peters. En vanaf 10 uur onze vinyl studio. Tot dan morgenavond 6 uur. Veel plezier ermee gewenst. Dit wordt de laatste. Hier zijn de Commodores en Lady.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 12 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Iran heeft een nieuw trainingscentrum in de hoofdstad Teheran geopend om de militaire instructie van vrijwilligers uit te breiden. De paramilitaire organisatie Bazij wil hiermee de bevolking van Iran voorbereiden op een mogelijke buitenlandse aanval. Op vrijgegeven beelden is te zien dat de deelnemers onder meer oefenen met luchtafweergeschut, een hindernisbaan afleggen en tactische wapentrainingen volgen met behulp van virtual reality brillen. De politie in Amsterdam heeft een 32-jarige man aangehouden voor zijn betrokkenheid bij de dodelijke schietpartij bij het Vondelpark. Afgelopen nacht werd een 34-jarige Amsterdammer neergeschoten voor de deur van Bar São Paulo aan de Amstelveenseweg. De verdachte zit nu in volledige beperking en heeft alleen contact met zijn advocaat. Volgens de politie leidt alles naar een gerichte actie. Het slachtoffer zou al langere tijd een conflict hebben gehad, mogelijk financieel, met de schutter. Langs grote delen van de Catalaanse kust geldt sinds vanavond code rood voor uitzonderlijk noodweer en deze waarschuwing blijft nog zeker tot morgenmiddag 3 uur van kracht. De weerdiensten verwachten zware stormen en wolkbreuken. Regio-premier Ilja roept op om thuis te blijven en maximaal voorzichtig te zijn vanwege dreigende overstromingen en windstoten. Uit voorzorg zijn er evenementen afgelast, vluchten geschrapt en theaters, bioscopen en sportaccommodaties gesloten. En tijdens de 31ste editie van de jaarlijkse Euro Bird Watch zijn in Nederland ongeveer 500.000 overvliegende trekvogels geteld. Verspreid over ruim 126 locaties registreerden vogelaars in totaal 208 verschillende soorten. Naast de massale trek werden er ook enkele zeldzame vogels gespot, waaronder een notenkraker in Twente en een koningseider bij Schiermonnikoog. Vogelbescherming Nederland vraagt met de telling aandacht voor de toenemende druk op trekvogels, onder meer door klimaatverandering en het verlies van habitat. Het weer, het is droog met alleen in het noorden en noordwesten kans op wat regen bij 7 tot 12 graden en nauwelijks wind. Overdag krijgen we zonnige perioden met kans op een verdwaalde bui bij 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Gemert Baken op Omroep Peelrand. Het jeugdorkest van 2006, wat op reis ging naar Londen, staat 20 jaar later weer bij elkaar op het podium. Muziekcentrum Het Anker opent op zondag 11 oktober de deuren voor een bijzonder concert. Het orkest Koninklijke Harmonie Oefening en Uitspanning uit Beekendonk verzorgt hier een middag vol prachtige klanken. Vanaf 2:30 kan men genieten van het uitgebreide repertoire. ONU staat bekend om veelzijdig optredens en belooft een onvergetelijke muzikale ervaring. De toegang is gratis, maar kom op tijd, want de plekken zijn beperkt. De N615 bij Lieshout gaat 2 nachten dicht voor onderhoud. De provincie Noord-Brabant laat de weg in oktober aanpakken tussen de rotonde bij de Beeksweg en het Wilhelmina-kanaal. De eerste afsluiting is op maandagavond 12 oktober vanaf 8 uur en duurt tot dinsdagochtend 13 oktober 6 uur. De tweede afsluiting is van dinsdagavond 13 oktober 8 uur tot woensdagochtend 14 oktober 6 uur. Het fietspad en de rotonde blijven wel open. Er wordt een nieuwe asfaltlaag en wegmarkering aangebracht. Ook wordt de middengeleider aangepast. Het verkeer wordt tijdens de afsluiting omgeleid. Keurslager Danny Meekens is uitgeroepen tot team van de week na een zwaar bevochten zege op Leenders Tegelzetters. In een wedstrijd die op voorhand als gelijkwaardig werd ingeschat, nam keurslager Danny Meekens al snel de leiding. Marijn Hades scoorde de 1-0, waarna Wesley van Wetten de voorsprong op 2-0 bracht. Leenders Tegelzetters toonde veerkracht en probeerde met afstandsschoten doelman Henk Hoevenaars te passeren, maar deze bleef lange tijd onverslaanbaar. Halverwege de strijd bracht Mulugeta de spanning terug met de 2-1, wat tevens de eindstand was. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Gemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920, regiobreek.
3: Ben jij een enthousiaste luisteraar van OSR 920 en draag je ons een warm hart toe? Word lid van de vriendenclub van OSR 920. Kijk op de website en word vriendje voor een tientje. Doe dit nu en steun OSR 920.
4: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Barbra Streisand.
1: Dit is OSF 920.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Iran heeft een nieuw trainingscentrum in de hoofdstad Teheran geopend om de militaire instructie van vrijwilligers uit te breiden. De paramilitaire organisatie Bazij wil hiermee de bevolking van Iran voorbereiden op een mogelijke buitenlandse aanval. Op vrijgegeven beelden is te zien dat de deelnemers onder meer oefenen met luchtafweergeschut, een hindernisbaan afleggen en tactische wapentrainingen volgen met behulp van virtual reality brillen. De politie in Amsterdam heeft een 32-jarige man aangehouden voor zijn betrokkenheid bij de dodelijke schietpartij bij het Vondelpark. Afgelopen nacht werd een 34-jarige Amsterdammer neergeschoten voor de deur van Bar São Paulo aan de Amstelveenseweg. De verdachte zit nu in volledige beperking en heeft alleen contact met zijn advocaat. Volgens de politie leidt alles naar een gerichte actie. Het slachtoffer zou al langere tijd een conflict hebben gehad, mogelijk financieel, met de schutter. Langs grote delen van de Catalaanse kust geldt sinds vanavond code rood voor uitzonderlijk noodweer en deze waarschuwing blijft nog zeker tot morgenmiddag 3 uur van kracht. De weerdiensten verwachten zware stormen en wolkbreuken. Regio-premier Ilja roept op om thuis te blijven en maximaal voorzichtig te zijn vanwege dreigende overstromingen en windstoten. Uit voorzorg zijn er evenementen afgelast, vluchten geschrapt en theaters, bioscopen en sportaccommodaties gesloten. En tijdens de 31ste editie van de jaarlijkse Euro Bird Watch zijn in Nederland ongeveer 500.000 overvliegende trekvogels geteld. Verspreid over ruim 126 locaties registreerden vogelaars in totaal 208 verschillende soorten. Naast de massale trek werden er ook enkele zeldzame vogels gespot, waaronder een notenkraker in Twente en een koningseider bij Schiermonnikoog. Vogelbescherming Nederland vraagt met de telling aandacht voor de toenemende druk op trekvogels, onder meer door klimaatverandering en het verlies van habitat. Het weer, het is droog met alleen in het noorden en noordwesten kans op wat regen bij 7 tot 12 graden en nauwelijks wind. Overdag krijgen we zonnige perioden met kans op een verdwaalde bui bij 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Geemert Baken op Omroep Peelrand. Keurslager Danny Meekens is uitgeroepen tot team van de week na een zwaar bevochten zege op Leenders Tegelzetters. In een wedstrijd die op voorhand als gelijkwaardig werd ingeschat, nam keurslager Danny Meekens al snel de leiding. Marijn Hades scoorde de 1-0, waarna Wesley van Wetten de voorsprong op 2-0 bracht. Leenders Tegelzetters toonde veerkracht en probeerde met afstandsschoten doelman Henk Hoevenaars te passeren, maar deze bleef lange tijd onverslaanbaar. Halverwege de strijd bracht Mulugeta de spanning terug met de 2-1, wat tevens de eindstand was. Vereniging Vitaal en Aantrekkelijk maken voor de toekomst en ook het vinden en behouden van vrijwilligers en inspelen op veranderingen zijn grote uitdagingen. Daarom organiseert men op maandagavond 12 oktober van 7:30 tot 8:30 een gratis online live uitzending over toekomstvisie in samenwerking met Team Sportief. Hoe men als vereniging vooruitkijkt en welke stap men kan zetten voor morgen. Team Sportief deelt praktische tips, inspirerende voorbeelden en concrete handvatten uit hun ruime ervaring met toekomstige visietrajecten. Iedereen binnen een vereniging die geïnteresseerd is, is van harte welkom. Grote spanning in de rips. Wie gaat de nieuwe Struppervorst worden? Op zaterdag 24 oktober nemen de Struppers afscheid van Vorst Laurens in Partycentrum Den Eik. De zaal maakt zich die avond op voor een spectaculaire vorstenwissel. Het wordt een avond vol bruisend carnaval en gezelligheid en natuurlijk de langverwachte bekendmaking van de nieuwe vorst. De muziek wordt verzorgd door DJ Lauda, dus ook muzikaal belooft het een feestje te worden. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Geemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920, regiobreek.
3: De leukste muziek hoor je hier. Jaren 80. That's the power of love. Jaren 70. Zero's.
4: Waar anderen stoppen, gaan wij verder. OSR 920.
5: OSR.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. Non-stop OSR. Pretend you're

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 2 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Iran heeft een nieuw trainingscentrum in de hoofdstad Teheran geopend om de militaire instructie van vrijwilligers uit te breiden. De paramilitaire organisatie Bazij wil hiermee de bevolking van Iran voorbereiden op een mogelijke buitenlandse aanval. Op vrijgegeven beelden is te zien dat de deelnemers onder meer oefenen met luchtafweergeschut, een hindernisbaan afleggen en tactische wapentrainingen volgen met behulp van virtual reality brillen. De politie in Amsterdam heeft een 32-jarige man aangehouden voor zijn betrokkenheid bij de dodelijke schietpartij bij het Vondelpark. Afgelopen nacht werd een 34-jarige Amsterdammer neergeschoten voor de deur van Bar São Paulo aan de Amstelveenseweg. De verdachte zit nu in volledige beperking en heeft alleen contact met zijn advocaat. Volgens de politie leidt alles naar een gerichte actie. Het slachtoffer zou al langere tijd een conflict hebben gehad, mogelijk financieel, met de schutter. Langs grote delen van de Catalaanse kust geldt sinds vanavond code rood voor uitzonderlijk noodweer en deze waarschuwing blijft nog zeker tot morgenmiddag 3 uur van kracht. De weerdiensten verwachten zware stormen en wolkbreuken. Regio-premier Ilja roept op om thuis te blijven en maximaal voorzichtig te zijn vanwege dreigende overstromingen en windstoten. Uit voorzorg zijn er evenementen afgelast, vluchten geschrapt en theaters, bioscopen en sportaccommodaties gesloten. En tijdens de 31ste editie van de jaarlijkse Euro Birdwatch zijn in Nederland ongeveer 500.000 overvliegende trekvogels geteld. Verspreid over ruim 126 locaties registreerden vogelaars in totaal 208 verschillende soorten. Naast de massale trek werden er ook enkele zeldzame vogels gespot, waaronder een notenkraker in Twente en een koningseider bij Schiermonnikoog. Vogelbescherming Nederland vraagt met de telling aandacht voor de toenemende druk op trekvogels, onder meer door klimaatverandering en het verlies van habitat. Het weer, het is droog met alleen in het noorden en noordwesten kans op wat regen bij 7 tot 12 graden en nauwelijks wind. Overdag krijgen we zonnige perioden met kans op een verdwaalde bui bij 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Geemert Baken op Omroep Peelrand. Het jeugdorkest van 2006, wat op reis ging naar Londen, staat 20 jaar later weer bij elkaar op het podium. Muziekcentrum Het Anker opent op zondag 11 oktober de deuren voor een bijzonder concert. Het orkest Koninklijke Harmonie Oefening en Uitspanning uit Beekenhonk verzorgt hier een middag vol prachtige klanken. Vanaf 2:30 kan men genieten van het uitgebreide repertoire. ONU staat bekend om veelzijdig optredens en belooft een onvergetelijke muzikale ervaring. De toegang is gratis, maar kom op tijd, want de plekken zijn beperkt. Grote spanning in de rips. Wie gaat de nieuwe Struppervorst worden? Op zaterdag 24 oktober nemen de Struppers afscheid van Vorst Laurens in Partycentrum Den Eik. De zaal maakt zich die avond op voor een spectaculaire vorstenwissel. Het wordt een avond vol bruisend carnaval en gezelligheid en natuurlijk de langverwachte bekendmaking van de nieuwe vorst. De muziek wordt verzorgd door DJ Lauda, dus ook muzikaal belooft het een feestje te worden. Vereniging Vitaal en Aantrekkelijk maken voor de toekomst en ook het vinden en behouden van vrijwilligers en inspelen op veranderingen zijn grote uitdagingen. Daarom organiseert men op maandagavond 12 oktober van 7:30 tot 8:30 een gratis online live uitzending over toekomstvisie in samenwerking met Team Sportief. Hoe men als vereniging vooruitkijkt en welke stap men kan zetten voor morgen. Team Sportief deelt praktische tips, inspirerende voorbeelden en concrete handvatten uit hun ruime ervaring met toekomstige visietrajecten. Iedereen binnen een vereniging die geïnteresseerd is, is van harte welkom. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Geemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920, regiobreek.
3: De leukste muziek hoor je hier. Jaren 80. Jaren 70. Zero's.
4: Waar anderen stoppen, gaan wij verder. OSR 920.
5: OSR.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.